0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Iets in Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen er door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden.
0: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1-ochtendshow.
2: Dit is L1.

0: Ik denk maar dat er zo'n klein beetje geit vannacht om maakt.
1: Ik denk dat ze al wel weten wat ze moeten doen, hoor.
0: Ik word er ook wel van hoor. Madonna Material Girl, Limburg, goedemorgen. Ziet je vanmorgen al tegenkomen dat je op de A4 stilstoot? Nou, veel niet, het is allemaal kort geregeld.
2: Is dat niet?
0: Ja. We zien nog.
3: Ja. Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
4: Lekker!
3: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg! Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Ja, we zijn inderdaad klaar. Ja. We zien je ook lekker wakker.

0: een mega applaus voor al die helden die op dit moment bezig zijn door natuurlijk op de snelweg. Waanzinnig! Monsteroperatie voor start. A2 is in zuidelijke richting dicht. We hebben er vanmorgen ook wel gemerkt. Binnen zo'n klein slengsje gingen we langs Geleen. Gingen we langs Sittartel. Gingen we langs... We zijn nog over de Belgische kant gegaan. We hebben alles gepakt, ja. Hè, Gleek? Ja. En toen ben je vroeger video netcar weer de snelweg op. Zodat de mensen lekker door konden werken. Ja, we hebben ze regen gehad vandaag. Op zo'n 10 uur regen. Het is wel druk gebleven, hè? Ja. Lik eens even hoe. Doe ik hem zie binnen. Ik denk het eerste wat ik zie en een stapel nagels. Ik zie dat ze een nieptang bieden gehubs. Ik zie dat ze... Wat geef ze door, jong?
1: Ik kon echt de kop inhouden.
0: Och, hou toch op, man. Met de kop inhouden.
1: Nee. Ik heb een hamer bij me.
0: Ja.
1: Ik heb...
0: Negel, ja.
1: Negeltjes bij me.
0: Is ze...
1: Dat zien echt goede negeltjes. 12 centimeter zien ze lang.
0: Is ze spekenpoepen?
1: Nee.
0: Niet?
1: Ik, het is voor het eindspel.
0: Is voor het eindspel?
1: Het eindspel.
0: Wat hebben we bedacht?
1: En ik heb ook een nieptang.
0: Maar jong toch.
1: Ja, ja. En ja, die meter natuurlijk, hè. Want, ja,
0: hoe is dat voor?
1: Ja, om te kieken.
0: Ja, voor wat ga je ze doen dan?
1: We hebben bedacht om het eindspel te spelen... Negelen.
0: Negelen!
1: Ja. Dus...
0: We gaan straks negelen.
1: Ik heb genoeg spijkers bij me. Genoeg negelen heb ik bij me.
0: Nou goed, dus we gaan ze straks op een zitten. Ja. Ik ben benieuwd. Ze komen we straks begroeten in de hoedstelling. Joort Heithuizen, Monique Hoofdekum langs. Jeffrey van Appenruiver. En Petra Nijkens uit Valkenberg. Die gaan allemaal strijden voor de relaxfortuiten. Waar er van 500 euro op.
1: Ja, en geeft ze allemaal mee, man.
0: Ja, dat hoop ik ook. En ze goede armen hebben. Ze een goede spij hebben. Maar als ze nu de negel dan één ding krijgen. Wat gaan we dan doen?
1: Ja, dan gaan we weer vragen stellen.
0: Vragen stellen, nou goed. Ik stelde gewoon een vraag. Vandaag de negende. Laten we eens hier eens even gaan kijken wat Fransje Broekhuis voor ons heeft klokken.
1: Ja, nou ja, dat is de negende. Fransje Broekhuizen, die weet wel wat voor dag het is. De internationale dag van de post, zegt hij.
0: De post, aha!
1: Ja, ja, ja, hij zegt Feel Good Friday, maar ook de internationale dag van de post. Voor een passende voorgeur denk ik dan aan Normaal met hun hit Postbode uit 1980.
0: Normaal met Postbode? Oh. Ik dacht van Please Mr. Postman, wat was dat ook alweer? Ja. Maar Normaal kennen we natuurlijk ook 1980. Normaal, de Bokstop, en dat was de letter was dat, hè?
1: De letter, ja.
0: Even de kortste platen, alle 10. Ik kon hem zeker op een liefst erbij zetten. Ja. Hansje Broekhuizen, dankjewel kerel voor vandaag. Maar ja, dan onze kalender, hè?
1: Onze kalender, ja, die heb ik ook erop. En het valt me toch de laatste dag op...
0: Ja.
1: Dat het net... met een QR-code is. En
0: nee.
1: Wel in een dag van vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En dat zal dich plezieren.
0: Oh.
1: Het is volgens deze kalender namelijk... Nationale Krokettendag.
0: Ja. Nou, dat zit maar goed, die kroketten. Joh. Als ik nodig een euro-euro had... en ik kom zijn moer tegen, moest die kroketten ook eens holen. Weet ze wel, dat ze zo'n muntje erin moest groeien.
1: Nooit midden in de nacht.
0: Zo'n vekske opholen en dan zo'n lekker vet kroketje eruit te holen. Dat is toch wel lekker, of niet?
1: Pascal, om deze tijd.
0: Nou, kom maar beter.
1: Dat kroketten.
0: De zingende zager dit morgens wel. Het is schnitzels gebakken, dus ik neem aan. Ik heb al een tijdje niet meer gehuurd. Ja, dus dat ook wel voor elkaar kriegen om kroketten te bakken. Hè. Maar ja, goed, het is wel.
1: Maar geen QR-code, maar hebben wel een tekst erop staan. Blijf maar gezond van de vrijbuiters.
0: Dan moesten we nog wel even als disclaimer bij zitten dan, hè? Blijf maar gezond. Ja,
1: met de kroketten dan.
0: Ja, zeker. Ik ben wel voor kroketten. Maar goed, we doen lekker met een bekse koffie. En we hebben zeuken vandaag. Claire is vandaag bij ons. Claire, kom eens even aan de microfoon. Ja, dan moesten we nog een kleven.
1: Ja, zeker.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Claire.
1: Is het niet?
0: Ja, het is wel vroeg, hè, vandaag.
2: Het is heel vroeg, ja, vandaag.
0: Vandaag loopt ze eigenlijk een beetje stage bij ons, hè.
2: Ja. Dat
0: moet zo. Ik wil straks komen kijken, want er was een nieuwe werknemer van L1. En ik
1: koffie halen.
0: Ja, dat vooral. Hè. Ja,
2: de koffie is al gehaald. Dus,
0: en mensen zo meteen ontvangen. De flyaartje hier, moet ze ook doen.
2: Ja, en, met alle plezier.
0: En opletten dat we geen ruzie maken. Dus
2: dat
0: is ook heel belangrijk.
2: Dat foto's maken. Komen.
0: Foto's maken, ja, ken ook. Ja, ken ook. Ja. Nou, de koffie smaken in ieder geval al. Ja, dus dat is allemaal al positief. Oké, we gaan eens even kijken wie er allemaal wakker is. Mauriceje Magiels, goedemorgen, jong. Welkom in de uitzending.
3: Hey, goeienacht, mannen. Ja, jullie goedemorgen.
0: Ja. Zeker.
3: Feel Good Friday. Voorlaatste werkdagje. Nou, ook wel een leuk weekend. Morgen nog één nachtje en dan, ja. Wat ik zeg, dan een goed weekend.
0: Ja, lekker, man.
3: Ja, mannen, mijn voorgluur van deze Feel Good Friday. Ja. Ik ga voor Nelis Leeman.
0: Nelis?
3: Ik koop het geluk.
0: Nelis, ik koop het geluk.
3: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. Geniet ervan. En dan, aanstaande
0: maand
3: weer.
0: Mannen,
3: radio.
0: Nou goed, helemaal naar het noorden van het land natuurlijk. En dan nog even over de A2 in noordelijke richting. Maar als we weer naar het zuiden straks drukboot. Ja, dan moeten ze toch even omrijden. De omrijding is goed, is hier allemaal aangegeven. We hebben gisteren van Alexander Dekker van Rijkswaterstaat een ganse kaart gekregen. Ik heb hem even gezien. Dat is stellen allemaal goed aangegeven.
1: Het stuit er goed op.
0: Ik heb zo'n behangplek gepakt. Zo tegen de moer gekwakt bij ons toe. En mijn vrouw zei, wat moet je doen? Ik zei, ja, moest
1: ze even. Heb ze net in de wagen liggen?
0: Nee. Ik heb gisteren zoveel informatie gekregen via alleen het terrein allemaal niet nodig heb. Dus dat kan allemaal best wel goed. Okay. Dus dat vind je allemaal goed. Dankjewel, Mauritje McGeels. En van Mauritje gaan we door naar Fozzie, oftewel.
4: Hey. Goedemorgen, Pascal, Maarten en alle gloeiwappies.
0: Hallo, man.
4: Nou, dat is er weer onze Feel Good Friday. Nou, de eerste week dat we op zitten bij je na.
0: Heerlijk, man.
4: Dan nog even een keer of 10, 12, 13 koppelen vandaag.
0: Oh.
4: En dan houden we de pen erin.
0: Nou.
4: Ja. Goed, en omdat het nog zo vroeg is, gewoon ik, of zo laat, wie zou ik wel zeggen, gewoon ik vandaag mijn bijdrage leveren van Mayhood met Late at Night. Goed, alvast fijne weekend allemaal, goede uitzending nog en radio.
0: Radio was de eerste zin binnen voor vandaag, hier bij ons op een Lieske. Normaal met postbode, Nederlands Leeman, ik koop het geluk. En net een volgende weer een pleitje bijgeknald, mocht ik ook doen. Als ze binnenkomen via de L1-app, dan moeten allemaal feel good platen zien. Nou, dit is ook zo'n lekkere feel good plaat van Another 54 Ultra met Thank You, hier L1.

0: Dark to me hier bij L1 in de L1-ochtend show. Kwart over zes geworden, de koffie is nog lekker warm. Misschien hebben ze wel een thermoskan die een beetje uit de mode is. Die is dan helemaal zo warm. We moesten wel eens zorgen, maar het binnen zit te kloos binnen 5 december.
1: Wat is uit de mode?
0: Ja, weet ik niet. Goed, vroeger had je van die thermoskannen. Ja,
1: kan is een kan.
0: Ja, het kan. Het kan zoeken. De kan ze ook dansen. Ja. Het kennen alle bolmaarten. Het kennen alle kanjo natuurlijk. Het kennen ook de slechte kanjo. Maar we gaan een goede kanjo. En dat doen we met Roger. Roger, goedemorgen, man. Goedemorgen,
2: groeiwappies van Limburg.
0: Hallo, man.
2: Ja, vandaag is het aan begonnen. De aardzoeting van de A2 ja, in de zuidelijke richting. Een stukje wat ik 4 keer per dag mocht gaan rijden. En Westen van Dorp moet aan het. Maar ze brachten we vanavond.
0: Ik ga het doen
2: met dit. Het gek diepe ellende weer. Dus ik wil vandaag volgroeien met Highway to Hell. Groetjes, Roger. Radio.
0: Ja, we gaan eigenlijk voor een feel-good plaat. Hè? Maar ik snap wel dat ze een beetje gefrustreerd was deze ochtend. Dat het allemaal een beetje niet wil lukken. Maar de plaat die steekt wel al op een liefje. En dat betekent dat we dat moeten angel moeten kiezen. Ik snap wel dat ze een Highway to Hell vindt vandaag. Maar ja, het is toch niet het geval, jongens. We gaan door Jonkersje van Posten. Oftewel de man, Delwin Kloosburg, Monsterhold, de editie van 2026. Goedemorgen, Johan. Welkom.
3: Goedemorgen, man. En goedemorgen, vogels. Met Jonker van Posten.
0: Hi, Jonkertje.
3: En vandaag hebben we in de planning staan dat we eens naar Anschoon. Dat ligt bieluik.
0: Bieluik, ja.
3: Naar Wellen. En dan naar Echt. En wat dan ook, dat zien we allemaal weer. Ja. We blijven in ieder geval een beetje in de buurt hangen.
0: Ja,
3: Vergeet, Feel Good Friday. Ja, dan kan ik het toch nog een keer proberen met Ulrich Salz.
0: Ulrich Salz? Papa?
3: Dat, zolang het nog richting Oktoberfest gaat, kan dat nog. Dan komen we daar. Voor de rest, iedereen aan het werken. Werk ze voor de chauffeurs, houden ze slentjes. Prettig weekend vast en Radioa.
0: Radioa, de baas heeft wel niet goed nog gedacht. Hij is even blijf een beetje in de buurt. Ja, ja. Hey, alles is toe hier in de buurt. Hij kan binnen niet gewoon rieren. Maar ja,
1: ik heb Ulrich gevonden.
0: Hebben ze Ulrich gevonden? Ja, ik ben benieuwd. Laten we eens even huren.
4: De papa geht er zo
1: om. Ja, die hebben we al.
4: De papa geht er zo
1: om. Ja, daar had hij het van de week.
4: De papa had een riesen dorst. Zu Hause schimpft die Mama. Doch das ist papa wurst.
0: Hey! Ja, dit is wel lekker. Dat is eerst van een beetje Oktoberfest. Dat is lekker. Heerlijk, man. De papa gaat zoven. Nou, of er deze ochtend al veel drinkt. Misschien is het als water, weet ik veel. Maar dankjewel, Jonker van Posten, om ons de bijdrage deze ochtend erbij te zetten. Zometeen het tegeltje van Michel Bakker, maar eerst even de andere bijdrage.
1: Goed, neer. Dat waren natuurlijk een van de eerste vanochtend, hè.
0: Ja, zeker.
1: Heel vroeg waren er al die. Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
1: Ik ga weer voor Douwe Bob met Not To Self.
0: Not To Self, zie je. Not To Self.
1: Dan Alex Feiten, die zegt goedemorgen Maarten en Pascal, het is Feel Good Friday. Geniet van het leven. Een liedje van René Schuurman.
0: Oh.
1: Maar dat komt niet heel vaak voor hier in onze provincie natuurlijk. En dan Fred, onze wegenbouwer zelf. Goedemorgen, heren hoofdvoorgroeiers en medevoorgroeiers. Bijna weekend. Ik wil de Sjursje Jeger met Traumen sind starker.
0: Traumen sind starker, die Schürzenjäger zetten we auf der Liste dabei. Und noch eine.
1: Die had weten werken volgens mij.
0: Nee, even een blik van neer. Ik heb ook geen idee.
1: Polse Frank, Gin Dobremannen, Good Friday en morgen de Podlachi-dag. Omdat mijn dochter als enige violiste in het orkestje speelt, weet ik ongeveer al wat het programma wordt morgen.
0: Hey, zo.
1: En de Krakowiak is er een van de dansen die gedaan worden.
0: De Krakowiak?
1: En dus hier wil ik graag een voorproefje van.
0: Ja, kan. Ken je het even opzoeken? De Krakowiak.
1: Krakowiak, zo heet het in ieder geval. Hier heb je het. Ik wel spannend, hoor.
0: Ja, we verplaatsen ons naar morgen, naar Potlasje. Naar de optreden van Josje Rook en de dochter van Bolse Frank. Om te kijken wie er geeft. En hop, hop, hop, hop, hop. Ah, schoen, hè, die gezangen. Poolse gezangen op de radio. Ja, la, la, la, la.
1: En zeggen we...
0: Goedemorgen, Polen. Goedemorgen. Bij de wie dat klinkt, Gene Dobre. Zo klinkt het, hè.
1: Gene Dobre.
0: We gaan Michel Bakker. Michel, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden Hallo. Van de nummer 1 ochtendshow de Nederlander.
0: Dankjewel, man.
5: De Bargaander.
0: Ja.
5: Met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Malle Anja met Dieter, de LKW-zong.
0: Ja,
5: dan hebben we ook volgloeien in Feel Good Friday. Goed, de Bargaander. Ga nog een paar uurtjes op links en door. Nog een paar uurtjes domkieken. Dan heb ik woggeende. Maar voordat ik woggeende begin, hebben we nog een mooie spreuk voor jullie.
0: Ja.
5: Vallen de blaadjes van de bomen, dan zie je de groene knuppels en de bruine fruit. Schouw al komen.
0: Oh,
5: dat is de spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schönes Wochenende en bis Montag. Dit was de Bargaander voor L1 Radio. Ra. Die Johan.
0: Ja, ik loop al een beetje die bruine fruitschalen te maken met het broodje kroket van vandaag. Hè. Dus eindelijk je hulde voor Michel Bakker. Applaus een keer voor de bijdrage van deze ochtend.
1: Nog een keertje doen?
0: Ja, doe het nog een keer.
1: Vallen de blaadjes van de bomen, dan zie je de groene knuppels en de bruine fruitschaal al komen.
0: Sjoen, zit er mee. Dankjewel. Bannegaan, dan zoeken we tijdig voor hier in de LN Ochtendshow. Het is bijna half zeven. Dus Pim moet Kessel. De

0: Verstappen daar samen zitten, Baba Jos Verstappen. We hebben daar van een paar dagen vrienden gehad, maar vandaag gaat het weer gebeuren in Singapore. We gaan het volgen uiteraard hier bij L1. Het is exact 6:30. Welkom in de Vugeluur en goedemorgen, zeggen we tegen Marco Vonk. Hey.
1: Goedemorgen Pascal en Martin.
0: Hallo,
1: op deze Feel Good Friday.
0: Feel Good Friday.
1: Ja, we zitten kort voor de Oktoberfest.
0: Ja.
1: En vooral in de kranten van Sitta.
0: Zing even wat.
1: Toen dacht ik bij mezelf van, ik sta je ergens alleen in Mexico. Anita.
0: Anita.
1: Schwarz war ihr Haar, zwei Augen wie sie Sterne, so klein.
0: Ja,
1: Anita Costa Cordales.
0: Costa Cordales.
1: Uit het jaar 1977. Radioa.
0: Dankjewel. Deze week geen Elvis liedjes voor Marco voor, maar wel lekkere andere liedjes. Die allemaal te maken hebben natuurlijk met het Oktoberfest wat eraan zit te komen. We zijn met die lederhozen, jongens, er al binnen. Want ik
2: zie dat ze... steeds niet binnen.
0: Dat hebben ze besteld, hè?
2: Ja.
0: Dat is een flink SD
2: geklet, hè? Ik heb maar nu komt er een nu aan.
0: Echt? Een echte
2: Er komt een L1-logo op. Ja, dat heb ik weer laten vertellen.
0: Dat is toch wel fantastisch. Ik ben wel benieuwd, joh. Wie er dan benieuwd
2: is. Ik heb mijn ganse leven met L1 op mijn lopen.
0: Ja, maar ben ik niet zoet. Ik kom kieken. Ik kom wel even lachen.
2: Ja, dat is
0: maar niet zoet. Kijk, natuurlijk ook door. En volgende week gaan we er door vanaf de 16e. Dan gaat het allemaal gebeuren. Dan gaat het Oktoberfeest door. Zit dat van start. En L1 is er uiteraard bij. En dan gaan we lekker radio maken. En allerlei spelken spelen. Dus door moet ook bij je zien. Dankjewel, Anita van Costa Cordales. Sterker nog wel op de Liske de Bee. Koning Harald, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo.
3: Voor deze Feel Good Friday ga ik voor een nummerje van Seth Jordan. Was helaas afgelopen weekend ontvallen. Is van 63 jaar geleefd. Door een vreselijke ziekte.
0: Drama,
3: dat nummerje is Make You a Believer.
0: Make You a Believer.
3: Ik wens u allemaal een korte vrijdag. En een korte weekend. En radioa.
0: Radioa. Dankjewel, man. Dit voelt me hetzelfde als ik een beetje de nek heb.
2: Ja,
0: dus dat sommige mensen toch een beetje ziekjes zien. Seth Jordan, Make You a Believer. Gaan we zeker op Elise Corbyn zitten. Maar wat komt er nog meer bij?
2: Nou, er komt van alles bij natuurlijk. Hè. Ik ben gebleven bij Ruudje Oet Klummen.
0: Ruudje Oet Klummen.
2: Dat zegt goedemorgen, Maarten en Pascal. Hier met Ruudje Oet Klummen. Op deze Feel Good Friday gon ik voor Monty Python
0: met
2: Always Look on the Bright Side of Life.
0: Ah, oh, dat is mooi, man. Heerlijke plaat. Gewoon erbij zetten.
2: Mark van Dijk dan, die zegt goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday dacht ik aan Frans Teunis met Pieken het Kump.
0: Pieken het Kump.
2: Ja,
0: Pieken.
2: Ijsdekkers Oet Wel. Het is natuurlijk weer weekend.
0: Ja.
2: Er is tijd er weer van alles te gebeuren.
0: Ik ben benieuwd.
2: Een hele goede morgen allemaal. Omdat het er komende weekend weer op diverse plaatsen Oktoberfest te zien, wil ik Geer Veugloeien met...
0: Ja, dat komt er weer zeker, hè?
2: Dus, Goa, ja, de medal van Hubert van Goysen en de Alpine Katzen.
0: Ja.
2: Ja, hij staat nog niet op de lijst.
0: Nee.
2: Ja. Peter Meijer dan, die zegt goedemorgen Maarten en Pascal. Hij heeft ons al een vroege weerwaarneming gestuurd. Ik zeg nog niet waarvan. Want dat komt straks na 7:30 voorbij. Hij heeft namelijk een cursus buiten Limburg. Buiten Limburg, dus hij is al vroeg onderweg. Veel succes en Peter door. En dan Marley Zijlstra.
0: Ja.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal en hallo gloeibappies. Het is weer vrijdag, vervuren van u de laatste werkdag van de week.
0: Ja.
2: Ik hoop dat je kent geneten van een schoon relaxed weekend. Amuseer u.
0: Ja, het kunt wel groot,
2: ja. Er speelt al vanaf gisteravond eindliedje door mijn kop, zeg
0: ze.
2: En dat wil ik dan ook aanvragen. Dat de kans niet iemand ziet zijn
0: van
2: Chris
0: van,
2: Roberts. En als reserve nummer What a Feeling van Irene Cara. Dat zijn wel twee hele aparte nummers.
0: Ik vind die eerste was schoon, hè. Du kannst nicht immer 17 sein. Liebling, das kannst du nicht. Nou, geen probleem, hoor. Gaan we erbij zetten. Good morning, zet ze. Met jullie geleidse heuvelijn.
2: Ja.

0: kwartier van je verlozen maf een liedje te zingen op de radio. En maar goed, de hoogtijd van je hartstikke sjoeren. Op deze Feel Good Friday, vrijdag de 9 oktober. Het is allemaal aan de gang op dit moment. Hè? De werkzaamheden op de A2. Oftewel, wat ze het zelf noemen, het A2 Weekend Break. Dit is begos. Rijkswaterstaat is ons gisteren al van alles komen vertellen durven. En Robert straks uiteraard voor bierproten, zeker in de verkeersinformatie, haarde in de gaten, hier bij alleen. Maar waar we in de gaten moeten haaien is wat er allemaal binnen kunt met die appjes, want dat zien dat ook ontzettend veel. Zal ik even naar Rob van de Overgoon, onze meneer de taxichauffeur, dat gewoon eens even doen, want ik zie toch weer van alles bij komen. Rob, goedemorgen, welkom in de uitzending. Hallo.
1: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: Hallo, Robbie.
1: Ja, ik heb een nieuw vrij weekend.
0: Oh, lekker.
1: Dus Milan Keunbeer.
0: Ja.
1: En ik heb dan geen relax door gewonnen bij alleen. Nee. Ik heb wel een keer met gedaan.
0: Ja.

0: dan alweer drinken.
1: Zo.
0: En misschien ik zou wel de spelers ontmoeten.
1: Ik zou een taxi bestellen.
0: Dus dat zou wel leuk worden.
1: Voor 1 euro,
0: hè? De volgende uur, dan gewoon ik voor Heino.
1: Heino.
0: Met Blauw Bloed der Ancien.
1: Ja,
0: dat
1: geloof ik. Heino.
0: En als dat erin zit, gewoon ik voor Rosemunde van Heino. En als dat erin zit, dan gewoon ik voor Oude Kameraden van Heino. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot... Zmondig, radio.
1: Ja, wacht, dat zien nog eens priezen wat die mannen naar binnen horen.
2: Nou,
1: wat is dat toch zo? Met samen de Erwin Hissing, gewoon zo de heerlijk lekker zitten, lekker dineren. Ik heb het ook, ik heb je voorstellen. Ik zou wel mee willen, maar ja, dat ga je natuurlijk niet, hè.
2: Maar dicht heb jij anders te doen.
1: Nee, maar ik ken nog gaan in de kanje opkomen. Ik vind het wel, hè, ik ken zo met de fiets komen dingen. Dat is een beetje, maar dan moest er heel lang fietsen. Maar alle wegen zijn afgesloten. Nou, Rob, geniet ervan, man. Dat is fijn om te huren. Let het rond weer gewonnen met Kine, dus geen schoor met Rob. Nou, allemaal voor 1 euro. Wie Chris het verder?
2: Gelukkig in het spel, hè?
1: Ja.
2: Wij zijn gelukkig in de liefde, dat is een verschil.
1: Ja. Oké, Maarten, wat hebben we nog meer dan?
2: Nou, best wel veel, hoor.
1: Ja, ja.
2: Het is een drukke vrijdag. Ruud, die zeg ik hier van de bakfiets is dat. En ik vind dat toch altijd wel een lekker nummer, hoor. Zo op de vrijdagochtend. René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken.
1: En wat drinkt hij altijd?
2: Een vers kopje thee.
1: Ja. Och, jongens. Ja.
2: Goed.
1: Oké. Okay.
2: Alle gekheid op een stokje, want Roger Joris die is er ook bij. Die zegt goedemorgen, legends der legends.
1: Hoppakee.
2: Fleetwood Mac. Oh nee, Feel Good Friday zegt hij met Mark en Erwin. Half zaad is sun.
1: Ja.
2: Ja, dat is ook zo. Oh, ja.

0: de cross even helemaal naar Maastricht. Aachen Airport worden van straks weer gestormd. Tenminste, ze hebben het aan het dak, heb ik begrepen. Dat heeft ons verteld deze week. Helmut Weisse voor de weerwaarneming.
1: Ja, ja, daarom horen we ook vaak het verkeerde voorbij rijden.
0: Ja, dat is ongelooflijk, joh. Maar goed, zal vandaag weinig verkeer voorbij razen. Tenminste, alleen de noordelijke richting. Goed, waaien er op de hoogte met de files. Elk kwartier straks. Als er dan de handjes juist die BL1. Helmut, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar hebben we weer. Feel Good Friday. Ja, welke plaats van vandaag kunnen we erbij passen?
0: Benieuwd,
2: nou, ik ga in dit geval om toch in het thema van de dag te blijven, het thema van de post. Voor de kapper, dat is met Mr. Postman.
0: Wel, Mr.
2: Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je verder fijne uitzending, fijn weekend, fijn sportweekend. Radio.
0: Goed, is snel vandaag, ja, ongelooflijk, hè? Nou. Dennis Thomas is ook snel. Dennis, goedemorgen.
3: Tiende van de ochtendshow.
0: Hallo, jong.
3: Mijn bijdrage beurt, Taylor Swift met Shake It All.
0: Shake It All van Taylor Swift, komen erbij zitten.
3: Fijne uitzending weer.
0: Ja,
3: dank u. Goed weekend ervast.
0: En wat zeggen we dan?
3: En...
0: lekker in de galm. Hier Pascal en Maarten in de L1 ochtendshow.
1: Roland de Buxemeester dan. Goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor kerst en nooit met regenbogen
0: varen.
1: En Monique de Marketenser, zijn vrouw dus, ja, die zegt, ik dacht dan weer aan Alan Jackson met Living on Love als voorgloeier.
0: Reet die van is 5 en
1: nee, 5 de klok somewhere. Ja, nee, dat is al geweest, denk ik. Hè. Dan Antje Pasen, onze prins Oud Glen. Goedemorgen. Goedemorgen Hoogheid. Goedemorgen Maarten en Pascal. Mijn voorgloeier voor vandaag. Madness met Baggy Trousers.
0: Baggy Trousers van Madness. Gewoon erbij zitten.
1: Ik pak even Stefan Penders mee. Die zegt goedemorgen Pascal en Maarten voor de voorgloeier. Want ik ga Rowan Hezen met wandelen.
0: Wandelen
1: met
0: Rowan
1: Hezen. Dit weekend is namelijk de fanclubdag. En dan zou dit liedje een mooie voorgloeier zijn. Hè?
0: De fanclubdag van Rowan Hezen.
1: Ja, niet van ons toch?
0: Niet van ons.
1: Nee. Inderdaad, fanclubdag van Rowan Hezen. Fijn weekend, zegt hij.
0: Nou, dankjewel. Dan gaan we nou Roger nog een keer... ja, want die eenplaatsing er al in, hè?
4: Ja, Luister en Hobbit hebben we door kunnen met Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
0: Like a Rolling Stone. Ja, gaan we door, jong. Huppakee. Dankjewel voor die bijdrage, deze al. En Petter Ubach stik je met Rapunzel van die draafganger. Rapunzel, Rapunzel, las dein haren lang. Kent ze toch wel, hè? Repersteeltje. Met die lange oren.
1: Ja, zeker.
0: Ken aan het rood. Maar niet zo. De regenboog. Misschien komen we nog 7 vandaag. 14 graden beurt het. Kan een beetje regenen. En de wens aan het eind van de regenboog zijn in de pot met goud. En over de pot met goud gesproken. Ik heb het gezien over de Maas. Op het veerpont. De postcode loterij vrachtwagen. Voor ons dus straks.

0: Ja, wat is dat voor hol? Wat is dat voor hol als toen we zin hebben? Nou, ik heb het gezien. Kwam ik gisteren rijken bij de collega's van Omroep PNM. Kwam ik daar even te oeren. Nou ja, niet alleen maar te oeren, ook in het zicht. Want de wets hebben een prachtige Maas hebben meanderen door de provincie heen. En er is een heel fijn dorpje, dat het Kessel. Maar de andere kant van de Maas is een nog zonder dorpje, dat het Bezel. En daar hebben ze de postcode loterie. Boert zo'n beetje, want de Veerpont, daar sting je gisteren op. Kiemen is mij wel in televisie. Zie ze hem?
1: En
0: ja, dat is de postcode loterij vrachtwagen. 59,7 miljoen.
1: Weet je wel zeker dat het dit pontje is?
0: De Gornik van Oet. Ja, maar dat geeft wel richting...
1: Er is geen AI-dingetje of zo?
0: Geen idee. Nou, dat gaan we van Omroep PNM. De Gornik van Oet.
1: Maar is
0: het
1: onderweg weer naar Reuverdam?
0: Als ik goed kijk, is het op weg naar... Ja, want dit is de kuin van Kessel, maar ik weet niet welke kuin erop vaart. Nee, dan ga je met de snoerteken en dan ga je naar Bezel toe. Zeg, misschien ben je mee in de stro, dat zal ze op de camera schieten.
1: De Hubs al een keer gewonnen in de postcode loterij.
0: Ja, dat klopt. Maar...
1: De duivel shit op één hoop, hè?
0: Ja, maar gaat toen geen
1: jongen, jongen,
0: dus,
1: jongen.
0: Ik heb niet meer geen stroot. Dat heb ik even gecheckt. Dus wat de waal is, moeten we even allemaal afwachten. Misschien zijn er wel de dicht dadelijk in de stroot. Laat het maar weten. En als hij de miljoenen wint en de kunst nooit meer bij ons in de uitzending, ja, dan snap ik het. Het zit op de Bahama's, hè, dat kan ook lekker zien. 9 voor 7 geworden, IBL. We gaan eens even kijken waar we naar Mieren hebben. Ik zie, joh, het heet ze ook al dat er binnen is, Maarten.
1: Ja, dat klopt. Dat moet hier naartoe komen, hè. Want hij heeft zich geselecteerd voor de prijs.
0: Ja, voor de finale, joh.
1: Ja. Dat is inderdaad waar. Maar ik zie hem even niet voorbij. Oh, joh, het heet ze, ja. Hij zegt, Ibino in de autonome streek. Ik ga ook voor Monty Python.
0: Met always look on the bright side of love.
1: Fred, daar hadden we het even over, onze wegenbouwer. Die zegt inderdaad geen A2 voor mij.
0: Nee.
1: Ronnie Notermans, die zegt... Goedemorgen Maarten en Pascal. Op deze Feel Good Friday gon ik voor de meest Feel Good plaat die ik ken.
0: Dat is...
1: I Feel Good van James Brown.
0: De
1: groeten uit Klin Donder. En Robert Loek zegt, ik ga ook eens voor papa. Dat is dat nummer van de Joker, weet je wel?
0: Ja, heb ik net gehoord. Dat nummer van papa. Gewoon eens zeker even kijken. Kijk wat er bij staat hier. Zo lange liefst weer allemaal, hè. Ik heb gehoord, zet ik even stripjes erbij. Dan gaan we kijken bij een schöne... Ja, Kulse Frans heeft niks ingesproken, maar...
1: Nee, maar ik ken ze wel veel lezen, hoor. Goedemorgen met de Oktoberfeest overal. Hij de voorstel, deze mooie... De jongen van de Domstad, Bande, in die bergen. Zo'n weekend voor Jeerderingen, zegt hij.
0: Nou, gewoon zeker erbij zitten.
1: Marjelle heb ik ook binnengekregen.
0: Wat zegt ze?
1: Goedemorgen, pa en ma. Jojo, weer vroeg opstaan. Hebben een nieuwe baan en wel bij een nieuwe drogist in Herten. Dat is weg om de hoek.
0: Och.
1: Pascal, er zal zich misschien wel immer schet over hebben gezag.
0: Ben je er geweest dan of zo?
1: Ik niet. ik weet daar gans niks van.
0: Ja, ik heb wel mensen die in Herten wonen, die ken ik hier, dus...
1: Ja, ik ook, maar ik heb er ook niks van gehoord.
0: Nee, dat ken.
1: Oké, waar komt ze eigenlijk mee? Koffie?
0: Koffie?
1: Koffie?
0: Koffie?
1: Ja, voor mij. Elk plaatje goed, zegt ze.
0: Elk plaatje
1: goed. Fiele Gijslaars nog even Frans Teunis pieken.
0: Pieken van Fiele. Ja, gaan we zeker ermee zitten. Fiele, dankjewel. Sjaak van Eerke, ook binnen. Michel Dalpech en la poor vrucht. Gaan we zeker ermee zitten. En zo meteen dan de inzending van Kulse Frans. Moeten we even uitzoeken. Heeft er een linkje bij gedaan.
1: Ja.
0: Eerst gaan we naar

0: kikkertje voor de deur. Misschien kan je zo de dingen doen. Ah, de tuin winterkloor maken moet ook gebeuren. Alle rotzooi aan kan, mensen. Maar niet A2 op, hè. Want dan gaat de weekendbreak hebben van 8 tot 12 oktober. Maandagmorgen is het begans op. Ik heb vandaag alleen maar een noordelijke richting. Ik normaal nog even door. Maar ik moet toch even iets zeggen. Een schöne goeiemorgen. Want dat is eigenlijk normaal de oespraak van onze eigen Kulsje Frans. Er zit het deze ochtend oog, maar er zit het niet zelf. Misschien net er ook wel een van een brok in de keel, dat een klein beetje ziek is.
1: Een brok in de keel.
0: Wat zeg je toe? Ja, een brok in de keel.
1: Een kikker in de keel, zeg ik dan altijd.
0: Ja, bij ons op ruimte zeggen we een brok in de keel. Man. Wat zeggen ze in Geleen? Oh, een brok in de keel, of niet?
2: Ik denk, zeg geen nee.
3: Zeg geen nee als Pascal dat zegt. Hoor, pas op.
0: Goed. En een schöne goeiemorgen met de Oktoberfeesten.
3: Ja, dat heb ik al voor gelezen.
0: Vooral, ja, dat pleertje nog even.
3: In die bergen.
0: In Köln, in die bergen. In Köln, in die bergen. Tirol, oh, van Tirol. Ah, oh, ja.
3: Die Domstadtbande.
0: Van Köln, in die bergen.
3: Ah, klopt niks van.
0: Nou, dat is een beetje raar, hè? Köln in die bergen, dat
3: kent ze nog niet.
0: Köln am Rhein. Köln am Rhein, ja, goed. We gaan kijken. Robbie Bakkers, wat heet hij?
3: Nou, die wil Ummer de Neven met fileleed. Ik snap fileleed. Wel waarom.
0: Ja, dat snap ik ook. We gaan zo meteen even kijken wat er fileleed is. Deze ochtend hier bij ons in de provincie. Omleidingsroute is hier wel aangegeven door Rijkswaterstaat. Let even goed op de beurtjes. Zo meteen.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog te makkelijk alcohol kopen, blijkt uit controles van diverse gemeentes. De koninklijke troon is sinds gisteren voor het eerst te zien in Roermond. En Q-Kors-patiënten eisen na bijna 20 jaar erkenning en excuses.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
3: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
2: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
4: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
2: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden.
5: Er is alleen maar extra verkeersinformatie. Heeft natuurlijk te maken met de A2, waar van allerlei werkzaamheden aan zijn. Zeker al vanaf gisteren. Van gisteravond 9 uur is het dicht. De weg tussen Sint-Joost en Roosteren. En vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg in beide richtingen volledig dicht bij de knooppunt door Vonderen en Kerenzijde. Afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En via een liveblog op lnnieuws.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen. Er zijn wat extra drukke plekken op dit moment. Dat is de N276, de hoogte van Echt. En de omleidingsroute over België. Daar is het ook wat drukker, de hoogte van Kessenig.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
7: Soms heb je een plek nodig die je even laat ademen. Waar schoonheid, vakmanschap en verhalen je onverwacht raken. Mazeik doet deugd. Ontdek meer op visitmazeik.be.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
8: Nieuwe keuken? Kies voor de persoonlijke aanpak van familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
9: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
15: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
14: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
16: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Van de dame die eerst ochtend voor de koffie zorgt, dat is klaar. Ja, ja. Ja, dankjewel. Hey, smaakt goed de koffie, moet ik eerlijk zeggen. Heb ze stukken gedaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: De mogen ze blijven. De eerste punten zijn nog binnen. Moeten straks het rapport even nog geven. Hè?
1: Dan ben ik wel benieuwd.
0: Ja, pas maar op. Is dat geen 10 uur? Voor 10 uur gewoon wel de mensen in de uitzending horen. Het zien onder andere Jood Heidse. Die geen ook geen naartoe komen. Wordt een beetje omrieën natuurlijk. En even Jood Heidse kunt natuurlijk. Oh, Monique Hoofs kunt hier langs. Uit Geleen. Ja. Jeffrey van Opperruiver en Peter en Naaikens uit Valkenburg. En die voorspellen, spelen de finale voor de Relaxvertuig. Ter waarde van 1500 euro. Dat wordt spannend. En dat gaan we allemaal meemaken. Live hier op de radio. En Maarten en gezag, wat gaan we doen? We gaan negelen. Negelen. Heb je het al geprobeerd?
2: Ik heb het al geprobeerd. Het is niet makkelijk.
0: Nee, dat weet ik.
2: En ik ben toch geen slapjanus of zo?
0: Oh.
2: Nee, dicht wel. Maar ik niet. Ja.
0: Ja, ik kreeg hier van alles voor geworpen, dat is niet geloven. Hey, kom maar even naar het Kalabelske toe. Ralf, goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen, Ralf.
3: De Kalabassie.
0: Hey, Kalabas.
3: Ja. Feel good Friday.
0: Dat is het.
3: We hebben een dag stom kieken bij de baas. En dan hebben we een weekend. Ja, druk weekendje van de boeg.
0: Vertel, wat gaan ze doen?
3: In de tuin werken.
0: De tuin werken.
3: En dan zondag hebben we weer een pickleball toernooi.
0: Oh, is
3: in Oorsbeek.
0: Alweer, oh.
3: Als ik in de buurt zit, kom eens kijken. Dat is een hartstikke schoon sport. Ja, feel good Friday pleetje. En doe maar Herbert Grunemeyer.
0: Oh, met?
3: Menna.
0: Menna.
3: En Pascal.
0: Ja.
3: Nog 10 weken.
0: Ja.
3: Ben steeds klaar.
0: Ja, ja.
3: Links voor. Aan de bar.
0: Ja, dank ik.
3: Jongens. Schoon weekend
0: aan
3: de radio,
0: hè? Radio, want er is even wat sneeuw vallen, hè? Ik ben wel even vergeten, hè? Van de wintersport natuurlijk, hè? Ja. Dan roet je me weer van een berg af, hè? Plekske links in de bar, hè? Mag gereserveerd, hoor, in de vaste kroeg. Dankjewel, Ralf Kessels. Kalabas, zien pletje op de bier zitten. Maar wat komt er
2: nog
0: bij?
2: Nou ja, ik krijg nog René Vroger door. Met alles kan een mens gelukkig maken. Is een tweede stripkaal.
0: Een vers kopje thee, hè?
2: Ja, en Wie Laurens, onze berenman, de bliefde toch proberen met Be My Boogie Boogie Baby van Mr. Walkie Talkie.
0: Mr. Walkie Talkie.
2: En daar is hij toch weer op een vrijdag.
0: Weer dan?
2: Normaal. Freekie de Vlieger.
0: Freekie de Vlieger?
2: Ja, goeiemorgen. Net nu nummer gekregen van Fozzy.
0: Oh.
2: Vandaag moet ik de stum smeren voor de leetjesavond morgen van Opperruiver.
0: Dat deed mij?
2: Ja, dicht niet.
0: Nou, ik was gevraagd. Eerst kan ik eerlijk toegeven om het te presenteren. Maar ik heb dicht verteld dat ik al geen angst had morgen. Dus ik heb geen angst. Dus angst had ik toch gestoord morgen.
2: Oh,
0: okay. Ja, dat geeft dat niet weer.
2: Toch wilde er een stukje van de Vrijbuiters.
0: Nou, dat heb ik niet gemaakt. Ik heb
2: wel Riesterpap niet. De pruikers.
0: Ja, we gaan even niet gevonden, maar we kennen wagen doen speciaal voor al die vrachtwagenchauffeurs. En dat is dit.

0: de gein. Vorige gein. Een truckers liet zijn truckers.
1: Dan kunnen we daar moeilijk.
0: MC. Op de MC. En dan zingen alle vrachtwagenchauffeurs die ook een zeep.
1: Ja, maar ja, ze gaan. Ja, dan kunnen we het eruit. Kom maar.

dat we straks gaan weggeven. En een relax fortuin, de waarde van 1500 euro. Ik zit net Patrick Maas, ook ben ik hem. Schutzenjäger, die super highway crew. Kom een stripje bij zitten en langzaam de balans opmaken. Maar eerst Genesis, I Can Dance, doe hier, PL1.

0: CBL1 van sommige mensen zou gaan willen gooien. Of vandaar, blijf lekker toe. Want we hebben natuurlijk te maken met de afsluiting van de A2. Gisteren van Begos, dicht tussen Sint-Joost en Roosteren in de zuidelijke richting. En vanaf vanavond om 9 uur gaat de snelweg in beide richtingen volledig dicht. Is de knooppunt het Vonderen echt. En Kerenzijde bij Urmond. Afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En via liveblog op L1nieuws.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen. Op dit moment al behoorlijk druk het weer. De A73 Le Volt, de hoogte van de afsluiting bij het Vonderen. Want we hebben geen eerder rijden zich door de week zoeken. Ook de N276, de hoogte van echt is het drukker dan normaal op dit moment. En de omleidingsroute over België vanaf Toorn richting Kessenich. Dat is de N273. Ook die loopt op dit moment behoorlijk vol. Dus waardig op de hoogte, hier bij L1. Claire is vandaag bij ons. Maar Claire, heb je ook een appje voor zo meteen? Moeten we even behandelen, Maarten?
1: Oh, Dominique.
0: Ja. Ah, Claire, we hebben al met Dominique is. Eerst Kate Bush, waardig op de deel. We zijn bezig met de vuurgleur. En zo meteen de oplossing om eens kijken welke plaat de meeste stemmen had deze ochtend.

0: Maar bovenop de berg, daar zit er Mozes, zijn ze altijd, hè? 4:30 gewoon, dit is LM met de ochtendshow. Op deze dag te bezig met het circuit van een lekkere plaat. En dat heeft te maken met de volguur.
1: Laten we nu net een appje binnenkrijgen, Martin. Van de moeder van Claire, die we vandaag bij Jossie een beetje stage lopen. Om het zo maar even te noemen, hè? En die zei het, hi.
2: Ja.
1: Op de valreep nog een Freaky Friday nummer voor de mama van Claire.
2: Friday?
1: Ja, ja, want Claire die zit bij Urg, dat klopt. Clouseau met de tegenpartij.
2: De tegenpartij?
1: Ja, ik ken alleen maar van
2: Jacob de Bier.
1: Ja, ja. Want, zegt mam, toen Claire klein was, zong ze altijd heel hard. Zet je moeder opzij, in plaats van zet je moeder opzij. Claire, weet ze dat nog?
3: Ja, dat kunnen we nog wel heel goed herinneren, ja.
1: Waar zit het ergens in de liedje? Ja. Vooraan of achteraan?
3: Oeh, dat is wel jullie goede.
2: Waarom zet je moeder opzij?
1: Ja, ik heb hem even
2: ik ben er af.
1: Dit is de tegenpartij, hè?
3: Ja.
1: Ja, dit is hem, hè? Ja, ja.
3: Ja, dan ging ik helemaal los.
1: Ging ze los? Ja, echt hoor. Dan ging je in huizen. Dat is wel een stevig nummer dit, hè. Ik snap het allemaal wel. Maar we komen niet door, want we zijn bezig met de volgloeier.
2: Ja.
1: Dan moet natuurlijk één plaat goed kiezen. Want sinds hebben we nog een appje binnenkrijgen. Och, joh.
2: Ja.
1: André van Maas, de telefoon kapot.
2: Slecht nieuws van André. Mijn telefoon is stuk. Vandaag even geen weerwaarneming.
1: Och, jee.
4: De volgloeier.
1: Komen welke hier wat de meisje stem heeft gekregen.
2: Dat kent ons wel appen. Denk ik dan.
1: Appen, joh. Dan kan ik toch een keer inspreken dan. Dan moet hem even inspreken. Ja, ja. Over André even inspreken. De volgende uur vandaag is geboren. Maarten heeft straks een klein stukje gezongen over dat verse kopje thee. Geen vragen met alles kennen mensen gelukkig maken hier bij L1. Dank voor het stemmen. Deze keer op de Easter Bee.

Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.

0: Assortiment ophaast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
2: Met onze chocolade.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Later Limburgse nieuws van 7:30 met Maarten.
17: De A2 tussen Knopen het Vonderen en Kerensheide gaat vanavond volledig dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Sinds gisteravond is de rijrichting naar Maastricht al gedeeltelijk afgesloten. Of dat nu al tot verkeersproblemen zo leidt, dat hoor je zometeen in de verkeersinformatie. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. Maandagochtend om 5:00 moet de snelweg weer opengaan. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn het afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe met ruim 19%. Dat is de grootste stijging van Nederland. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim €453.000. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog altijd relatief eenvoudig alcohol kopen. Uit controles in 16 gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd verkocht aan 16- en 17-jarigen. Vooral bij cafetaria, sportkantines en in de horeca gaat het vaak mis. Supermarkten controleren het beste. Wel is de naleving van de leeftijdsgrens de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. De koninklijke troon is vanaf nu te bewonderen in het Kuipershuis in Roermond. De troon werd in 1904 gemaakt in het atelier van architect Pierre Kuipers op de plek waar nu het museum staat. Het is voor het eerst dat het Rijk de troon uitleent. En dat doet ook wat met burgemeester Hoogtanders van Roermond.
18: Het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnen staat in Roermond, ja, dat voel je. Ja, dat is kippenvel.
17: Museum hoopt met de tentoonstelling zo'n 15.000 bezoekers te trekken. De droom blijft tot juni volgend jaar in Roermond. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Wordt maximaal zo'n 15 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond trekken er opnieuw buien over onze provincie.
16: Dan zijn we gaan kijken naar de problemen op dit moment op de A2... die al sinds gisteravond dicht is tussen Sint-Joost en Roosteren... dus een zuidelijke richting. De A73 loopt er behoorlijk vol... ter hoogte van die afsluiting bij het Vonderen. De A2 in zuidelijke richting is dus dicht. En hou alles in de gaten via ons liveblog op lnnieuws.nl... daar zijn alle ontwikkelingen te volgen. Dan de N276, ter hoogte van Echt is het ook drukker dan normaal op dit moment. De omleidingsroute over België, dus van Toorn richting Kerstenicht... dat is de N273, is het ook drukker. En ook vanuit Maaseik richting Stijn drukker dan normaal.

0: in Den Haag tijdens Coming Out Day. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat het terughouden moet met het hijsen van andere vlaggen om moet worden gegaan.
1: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: En dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS een volt in de verkeerde keelgat. Zij dienden daarna een motie en waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was de meerderheid toch voor het hijsen van de vlag.
2: En gisteravond zijn de televisieringen uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De Gouden Televizier voor beste programma ging naar De Bondgenoten. Dat is een reality-serie op SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. De presentator, Jan Versteeg, wilde in zijn speech één groep mensen vooral bedanken.
3: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: En de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolleerlingen in het hele land opgemeten. Het is de actie van het Oogfonds om steeds meer kinderen bijziend te zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
4: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
5: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. Ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
2: De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was er nog op tegen en daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren en dat werd nipt aangenomen. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
6: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen. En zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
2: Ja, Terneuzen gaat nu maximaal 200 mensen opvangen.
0: Vrijdag vandaag, het is de 9e van oktober. We zijn bezig met de afsluiting van de A2. Er wordt flink aangewerkt. De zuidelijke richting is hier op dit moment dicht. Vanaf het Vonderen houden rekening mee. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? De Russische president Poetin ontmoet in Turkmenistan zijn Iraanse ambtgenoot Moussaan Perkistan. Max Verstappen begint 1 week na zijn eerste overwinning in de Formule 1 seizoen naar de grote prijs van Singapore. En het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelactie van vuurwerken totaal heeft opgeleverd. Zien we gans biergebrood in de Ellen Ochtendshow. Hier weer Pascal en Maarten. En zometeen gaan we even naar boete kijken wat betreft de weerwaarneming.

0: Ik ben toch benieuwd waar we de knoog vandaag gehoord hebben, in deze tijd. De knoog. De nummers in de knoog.
1: Knoog?
0: En de knoog, waar we straks op kunnen negelen.
1: Oh.
0: De? Ja, de.
1: Ik heb al geprobeerd.
0: En?
1: Het is een helle knoog.
0: Een helle knoog?
1: Ja. Oeh. Net ik luif.
0: Dan gaan we er door.
1: Dan negelen kriegst het bier niet in. Dat moet echt flink gehout weer.
0: Nou, laat kleren ze een nagel erin houden dan.
1: Ja, dom.
0: Nel, pak een nagel in kleren en dan geest alvast even testen of de nagel erin gaat. Ja,
1: en dan wil het goed horen, hè?
0: Ja. Maar... Oh, stop. Ja, het geit.
1: Oh.
0: Is het krom of...
1: Hij is nog niet krom.
0: Maar het geit, het geit goed kleren.
1: Oh, ja, ja,
0: ik heb gans goed. Nou, super. Dus er ligt ook een nieptang. Trek hem maar wat goed.
1: Ja. Als het lukt.
0: Duidt me goed, hè. Dus dat zit goed. Het is een goed geertje geduurd of zo. Ik weet het niet. Wie het
1: trekken, dat wordt een probleem, denk ik, hoor. dat gaat net al te makkelijk.
0: Maar goed, wat ook niet allemaal te makkelijk gewoon. Wat ook niet altijd te makkelijk is, is om een weerwaarneming bij ons binnen te laten krijgen. Want ja, de Mosval gaat filmen, waar gaat op te zien is. Want het is alweer wat duister in de provincie.
1: Het is ramduister, kan ik wel zeggen. Wim, heel vruchtbaar vandaag.
0: Ja.
1: Dat was Peter Meijer.
0: Peter Meijer?
1: Ja, dat is normaal later. En dan is er ook in de buurt van Venlo.
0: Venlo, joh.
1: Nu niet.
0: Niet?
1: Het in een cursus buiten de provincie.
0: Ach.
1: En moest ook heel vroeg vertrekken.
0: Mm-hmm.
1: En daar waar, nou ja, dat zegt hij zelf.
2: Zo. Goedemorgen, Maarten Pascal en luisteraars. Erin Radio, hier de weerwaarneming vanuit Maasbracht bij de Vlaggenmast. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend. Een graadje of 7, 8. Maar door de wind voelt het echt al koud aan. De wind is uit zuid-zuidwestelijke richting.
1: Oh, wat een wind.
0: Nou,
1: een
0: tornado.
2: Maximum temperatuur moet een graadje of 13 zijn. Maar door de wind en de regenbuien die er vandaag zullen zijn, voelt het echt wel kouder aan. Maar ja, geniet er toch van. Voor de rest, maak er een mooi weekend van. De groetjes. En tot maandag.
0: Radio,
1: echt wel duurste daar bij de haven van Maasbracht.
0: Dat was het, hè? Dat was het. Dan was het baal net of tussen een orkaan om de oren kreeg, hè?
1: Oh, niet te geloven.
0: Maar goed.
1: Ik ben benieuwd, want op het dak waait het altijd heller als... Ja, beneden, zeg maar.
0: Ik ben benieuwd.
1: Als Onger. En Helmoet Weiss, ja, destijds natuurlijk wel op het dak.
3: Oh. Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroegverwerkt Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we bijna een kopietje van gisteren. Het is behoorlijk donker en we hebben te maken met half tot zwaar behoorlijk weer.
1: Oeh.
3: Verder heeft het zojuist ook eventjes nog geregend. Aan de horizon zien we nog een beetje die rode gloed verschijnen. En verder is het toch behoorlijk donker, moet ik zeggen. Vanuit zuidoosten richting het oosten, ja, ook daar zal een lakenpak. Daar zal rond 7:50 de zon een reis beginnen en vanavond op even van 7 uur die reis gaan eindigen. Als we doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, ook daar zwaar bewolking en het donker weer goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Een heel ander windtype dan gisteren. Het is ook maar 9 graden, maar het voelt veel kouder aan. Gisteren hadden we rond 12, 13 graden rond het tijdstip. Zoals ik zeg, het heeft zojuist geregend. Het belooft vandaag ook niet droog te blijven. Dus ik denk toch in die petparaplu en poncho zeker het hele dag nodig zal zijn.
1: Ja.
3: Verder wens ik jullie een fijne dag, een fijne uitzending en fijn weekend toe. Radio, hoor.
0: Radio, liep wel een klein beetje een mondlandschap. Helmoet, ik denk, hij moet iets meer naar beneden filmen.
1: Ja, ik zal Helmoet wel even...
0: Maak hem goed, dankjewel.
1: Ik kreeg toch een foto binnen, Pascal.
0: Ja, dat heb ik net al even gehad.
1: Ja, dat is het pontje van Bezel naar Reuver.
0: Nee, van Kessel.
1: Van Kessel naar Reuver bedoel je, ja. En daar stijgt in een vrachtwagen op.
0: Ja.
1: Maar dat is geen weerfoto.
0: Nee, dat is in een vrachtwagen op zijn 79,7 miljoen. De postcode loterie vrachtwagen. Zal dat dan bij mij in de stoort komen vandaag? Dat is even te vroeg.
1: Alweer?
0: Ja, dat weet ik niet. Mensen, Bruiver, haai je even vast, jongens. Want geef eens je gebeuren. Ik ben benieuwd. Ja, eerst maar eens goed kijken naar de weerwaarneming van... André van Maris. Goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen van Oetegrashoek de weerwaarneming. Het weet op het moment behoorlijk. Er is ook op het moment nog regen. En dat zal ik wel de ganze dag door gaan nemen met buien. Veel zon zullen we vandaag denk ik niet gaan zien. Het is frisjes vanmorgen. En met in de loop van de morgen een graad of 13. En in de loop van de dag, zo mag ik zeggen, zullen we wat moeten doen, denk ik. Ja, en een natte vrijdag. En een nat begin van het weekend. Maar goed, ik wens u in de studio en ik wel een hele fijne dag. Het was een heel fijn weekend. En Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor de weerwaarneming. Hebben ze de ganse week gedoven met z'n drieën. Heerlijk om dat te zien. Dit is ook lekker. Een Proemenfly, Janssen Baggerband, Sint Druver, Hibia Lijn.

0: Gisteren is Maarten naar de bekken toe gegaan. Die heeft fly gehoord voor de mensen die straks bij ons langskomen. Want dat zijn natuurlijk wel de mensen die even gewoon strijden stralen voor een relaxed fortuin te waarde van 1500 euro. Is gelukkig met de fly, jong?
1: Ja, is gelukkig. Dat hebben ze ook wel nodig, hoor. Oh, als ze zo'n hel geslagen hebben daar.
0: Man. Ik hoop dat ze op 10 zien. Want het is behoorlijk druk het weer in de provincie. We gaan die zo meteen weer een overzicht geven. Het allemaal te maken met de werkzaamheden aan de A2 vandaag in zuidelijke richting. En vanavond vanaf 9 uur, dan krijg je het allemaal los. Weinig op de hoogte, hier bij je lijn. Zo meteen met het weerverkeer.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Weekend op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Dit smaakt naar meer.
3: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
5: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
6: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog te makkelijk alcohol kopen, blijkt uit controles van diverse gemeentes. De koninklijke troon is sinds gisteren voor het eerst te zien in Roermond. En Q-koortspatiënten eisen na bijna 20 jaar erkenning en excuses.
16: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
18: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
17: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassing is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
19: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
17: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
20: 3 over 8, L1 met verkeersinformatie. Want de A2 is in zuidelijke richting sinds gisteravond dicht tussen Sint-Joost en Roosterup. Daardoor loopt het behoorlijk vast op sommige plekken. A2 vanaf Weert richting Maasbracht, daar loopt de vol 15 minuten vertraging. De omleidingsroute over België, de Torren richting Kessenik, dat is de N273. Daar is het ook veel drukker dan normaal. Ook vanuit Maaseik richting Stijn doe je er meer dan een kwartier langer over als je weer de A2 op wil. De A73 loopt er ook behoorlijk vol. Voor de Roertunnel, daar sta je ook vast, want daar gaat het van 2 naar 1 rijbaan. En verderop, op de hoogte van de afsluiting bij het Vonderen is het ook al drukker dan normaal, 15 minuten vertraging. En de laatste, de N276, de hoogte van echt drukker dan normaal op dit moment. Allemaal mensen die de omleidingsroutes volgen. En via een live blog op l1nieuws.nl zijn alle ontwikkelingen live te volgen.

0: Budgetplant in Venlo.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
2: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
3: Hoe kan dat nou?
2: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
3: Begrijp er niks van.
2: Loop je digitaal
3: vals?
2: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
4: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen. Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
10: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
9: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
11: Deze week maak je in de LA Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: langzaam druppelen ze binnen. Ja, de mensen die hier straks omstrijden natuurlijk voor de relax van tijd te waarde van 15 euro. 15 euro? 1500 euro! Ja. Dat is wat we straks zeggen.
1: Ja, dit is de finale voor een relax fauteuil te waarde van 1500 euro.
0: Fly is binnen, Hiebie Pascal en Maarten.
2: Ik heb hem hier.
0: Ja, daar hebben ze de Fly. Ik zei tegen
2: ik,
0: dat is een...
2: Ik vraag hem als een Fly metnemen.
0: Ja, welke Fly is het?
2: Het is geen Riester geworden.
0: Want nee, maar Krummelen Fly was toch...
2: Krummelen Fly zit er bij.
0: Oh, gelukkig.
2: En ik denk Krummelen Fly ook.
0: Krummelen Fly, oh, dat ben
2: half, half is
0: het. Oh, dat lekker, dat ben lekker. Eerste mensen zijn al binnen, zo Monique uit Geleen al. Ja. En de rest komt zo
3: weer. 15 pupje uit die ogen.
0: Even doen, jongens, want...
3: Spring maar uit die warme bed.
0: Het was zo lekker warm vandaag.

0: Gisteravond dicht tussen Sint-Joos en Roosteren. Lubbe Hulk volop bij de omleidingsroutes. We heiden op de huurte. Zometeen maar een kleine update van het verkeer. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En ook zeker voor de mensen die vandaag bij ons aanwezig moeten zien. Oh, de eerste hebben zich al gemeld, hè. Die hebben
1: ja, het makkelijk gehad.
0: Dus Mink is Monique goed geleden al binnen. Is ook net nog immers binnenkomen. Ja. Ben of Jood heet ze al met de fietsers aangekomen.
1: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Heb ze nog niet gezien? Nou, we hadden het al over de Fly. En volgende week...
2: L1. De week van de Limburgse Fly.
0: Ja. Ik heb er ook aan. Elke dag gewoon weer flyen testen. Flyen keuren. We gaan het hebben over de opleidingen. Bino Stijn met de Limburgse Fly in het algemeen.
1: Elk jaar in oktober, hè.
0: Zeker. Doen we er al jaren op een riet over dat. En dan komen die flybackers allemaal naar ons toe. En dat is ook volgende week bij de flykeuring. Worden we echt ontzettend veel flyen weer ingezonden. En op vrijdag volgende week, dan hebben we natuurlijk de winnaar van de flykeuring. Zal we natuurlijk weer door Henk Hovel weer opgezocht. En dan stiekem stond ze om het heukske te kieken. Ja. Dan was ze met de camera naar binnen en zeggen ze... Is dit de winnaar van de Limburgse Fly? Maak ze dan wel mee volgende week hier bij L1. Nou.
1: De spanning stijgt toch bij dicht in de buurt.
0: Wieso?
1: Ik kreeg allemaal foto's binnen.
0: Wieso?
1: Nou, Auger, van dat truck.
0: De mensen.
1: 59,7 miljoen.
0: Ja, postcode loterij is gisteren gesignaleerd op het veerpontje tussen Bezel en Kessel.
1: Ik kreeg allemaal foto's ervan binnen.
0: Ja, ik kreeg er ook wel een foto. Ik zie het, joh. Dus ergens zal toch wel iets groots gewoon vallen.
1: Ergens in de megapriest. Sowieso.
0: Even zweeën naar die kandidaat. Ja, hallo allemaal, goedemorgen. Ja. Welkom in de uitzending. Zie de mensen, die zitten hier alvast klaar, hè? Die moeten straks allemaal gaan strijden natuurlijk. Claire, daar heb je de negel klaar liggen voor zometeen.
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed, ik mag zometeen de vier negeltjes op een rieke negel zitten. En dan gaan we straks een spel spelen met alle mensen hier in de uitzending. Uiteraard gewoon zo even B-Pro Lotte Proto over de sport van de komend weekend. Want dat is ook ontzettend belangrijk. Door we straks allemaal hier bij L1.
2: Liefde voor Limburg.
0: L1. Eerst even lekker platen die te maken hebben met... Ja, wat denk je? Country. Huur ze al aan de gitaar, hè? Langley, Chosen Texas en de Ellen Hurston Show. En zo meteen krijgen ze van ons weer een update van het verkeer. Want het is druk.

0: je de negelen nu al krom geslagen, jong.
1: Nou ja, gewoon, ik hoorde een countryplaat. Ik deed met mezelf gewoon even een per besloten. Maar ik heb het met de negelen geprobeerd. Best heftig. En die negelen in mijn hand. Je hebt te zien de eerste negelen die we vanmorgen hebben uitgetest. Ja, ja. Straks. Ja. Maar goed, ik ken het helemaal goed. Hoe hebben ze die vanavond die negeltje wel?
0: Dat mogen ik niet zeggen.
1: Dat, nee, dat dacht ik al. Even naar verkeer kijken. A2 in zuidelijke richting is sinds gisteravond dicht tussen Joost en Roosteren. Op de A2 Weert richting Maasbracht loopt het ook vol 15 minuten vertraging. De omleidingsroute is over België. Dan komen ze vanuit Thorn richting Kessenicht, de N273. Daar is het ook wel drukker. En dan rij je helemaal door en dan kom je uiteindelijk in Maaseik terecht richting Stijn. Ook daar loopt het behoorlijk vast op dit moment. De A73 loopt ook voor de roertunnel al vast. Want daar ga je van 2 naar 1 rijbaan. En verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonder, is het ook druk. Want daar ga je dan weer die omleidingsroute in. Die loopt dan via de N276 de hoogte van Echt. En ook daar is het drukker dan normaal. En via live log op onze site lnnieuws.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen. Dus hou er rekening mee dat het best wel drukker wordt deze ochtend. Dat je langer van A naar B moet doen.

0: Kettingen en Miakkermans met de zaag de GBL1.
1: L1 Media Overzicht.
0: De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehezen bij de Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens Coming Out Day. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Ze vindt de SGP dat er terughoudendheid moet worden geboden. Want andere vlaggen zouden dan voor moeten gaan.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: En dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden daarna een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was een meerderheid toch voor het hijsen van de vlag.
3: Gisteravond zijn de televisieringen uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse tv-prijzen zijn dat natuurlijk. De gouden televisiering voor het beste programma ging naar De Bondgenoten. Een reality-serie van SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. De presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech één groep mensen vooral bedanken.
4: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is hij voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: Ja, hij is ontzettend blij. In de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Dit is een actie van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
5: Raar. Ik zag wat. Ja, nou moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
6: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. Ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
3: De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was er nog op tegen en daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren en dat werd nipt aangenomen. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
7: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen. En zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu

0: moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
1: Terneuzen gaat nu maximaal 200 mensen opvangen.
2: En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer terug op aarde. Het waren 2 Amerikanen, een Rus en een Française.
3: And as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Jack and Freedom has returned home, and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
4: Splashdown, on behalf of SpaceX, welcome home, Crew 12.
2: Astronauten werden februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 anderen te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef.
1: Het is 9 oktober en wat staat er nog verder te gebeuren? Nou, president Poetin ontmoet in Turkmenistan zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian. En Max Verstappen begint een week na zijn eerste overwinning dit Formule 1 seizoen aan de Grote Prijs van Singapore. En het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelactie van vuurwerk in totaal heeft opgeleverd.
2: En dan zien we kans Biggie Brood hier in het mediaoverzicht bij L1. Waar we vandaag gewoon strijden voor een luxe relatie.

0: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenpakket in Kerkrade.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Voor elke keukenwens en elk budget is EKR.

0: Is Keukenstudio in Tudderen.
1: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
2: In wonen.
1: Maastricht.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: 8:30, we gaan kijken naar het nieuws met Maarten.
13: Ja, door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes nu helemaal vast. Sinds gisteravond is de weg tussen Knopen het Vonderen en Born afgesloten. En vanaf 9 uur vanavond gaat de snelweg tussen het Vonderen en Kerensheide helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. En maandagochtend om 5 uur moet de snelweg dan weer open zijn. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn de afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe met ruim 19%. Dat is de grootste stijging van het hele land. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim €453.000. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog altijd relatief eenvoudig alcohol kopen. Uit controles in 16 gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd verkocht aan 16 en 17-jarigen. Vooral bij cafetaria's, sportkantines en in de horeca gaat het vaak mis. Supermarkten controleren het beste. Wel is de naleving van de leeftijdsgrens de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. En de koninklijke troon is vanaf nu te bewonderen in het Kuipershuis in Roermond. De troon werd in 1904 gemaakt in het atelier van architect Pierre Kuipers op de plek waar nu dat museum staat. Het is voor het eerst dat het Rijk de troon uitleent. En dat doet ook wat met de burgemeester van Roermond, Hoogtanders.
14: Het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnen staat in Roermond... Ja, dat voel je. Ja, dat is kippenvel.
13: Het museum hoopt met de tentoonstelling zo'n 15.000 bezoekers te trekken. En die troon blijft tot juni volgend jaar in Roermond. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt maximaal 15 graden bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond trekken er opnieuw buien over de provincie.
12: En Waterzeil, het loopt behoorlijk vast in verband met de werkzaamheden op de A2. Sinds gisteravond dicht dus tussen Sint-Joost en Roosteren. En de A73 loopt het al behoorlijk vol. Ook voor de Roertunnel waar je van 2 naar 1 rijbaan gaat. Verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonder is het ook druk. Daar ga je de omleidingsroute in op de N276. De hoogte van Echt, daar is het ook drukker. Doe er meer dan een half uur langer over. Kom je vanaf de A2 helemaal aan de bovenkant vanuit Eindhoven, zeg maar. En dan ga je naar beneden toe. Dan word je al van de weg afgeleid richting Torn. Dan ga je Kessendijk, België. De N273, ook daar is het drukker. En dan ga je helemaal naar Mazeik toe. Ook daar loopt het vast. Meer dan een half uur vertraging. Alles is te volgen via een live blog op lnnieuws.nl. De laatste ontwikkelingen over de verbreding daar.

0: En ondanks dat het druk is in de provincie, en iedereen heeft toch gevonden. De finalisten. De Relax voor Tuiten, waren van Vifter Modeur. Op zeven, iedereen een goede dag.
1: Hebben iedereen een goede dag. Hebben allemaal koffie nu.
0: Echt hoor?
1: Ja, ze kennen zich veel.
0: Oh, dat geeft Sjoerd weer.

0: Groetjes!
1: Hoi hoi! John, dankjewel. Ja, er zijn slimme loestriers. Ja, alleen zeker. Het is slimste loestriers. Ja, want het is een behoorlijk druk het weer op dit moment. Zeker op, als je vanavond de Kvondre komt. Daar rieten ze de omleidingsroutes in. Dan komen ze op door Eg heen, door Pei en Eg. En dan lukt het vol, hè. Dus meer dan een half uur vertraging. Dus hou er even rekening mee. Maar goed, als ze dan denken van nou weet ze wat. Ik pak een taxi of een Uber. Dan komen ze vandaag ook...
2: Vanmiddag vooral.
1: Vooral vanmiddag.
2: Ja.
1: Maar goed, de Uber gaan we nu even hebben. Want Nederland en Maastricht mogen Venlo en Remeun, daar liggen chauffeurs vandaag het werk van Uber neer. Ze zijn boos over de commissie die Uber rekent, want volgens chauffeurs kende oplopen toe wel 50% van de ritprijs. En omdat de tarieven ook nog eens zijn gedaald, zeggen ze dat er onderaan de streep nauwelijks iets overblijft.
2: Ja, in Maastricht verzamelen chauffeurs zich vanmiddag dan bij het station. Ze eisen dat Uber de commissie verlaagt naar maximaal 15%. Guus Fransen is een van hen en is ook woordvoerder van die actievoerende taxichauffeurs in Maastricht.
3: Ik wil graag mijn werk fatsoenlijk doen. Als er niks meer te verdienen is, dan zal ik iets anders moeten gaan doen.
4: Guus is taxichauffeur. En Guus komt vrijdag met 100 andere chauffeurs in Maastricht in actie tegen de app Uber. Zij vinden namelijk dat door de jaren heen de app te veel geld van de chauffeurs is gaan vragen.
3: We zitten nu 3 jaar ongeveer met Uber in Maastricht. Op het begin was het allemaal leuk en aardig. Ze hebben ons natuurlijk ook hele lage commissies laten betalen. Maar sinds 3 maanden zitten we met een commissie van tegen de 50%.
4: Dat betekent dat de chauffeurs de helft van hun inkomsten afstaan aan Uber. En dat vinden zij oneerlijk.
3: Uber is niet meer dan een communicatiemiddel. Die regelen jouw klant en de rest moet je zelf regelen. Je auto, je verzekering, je belasting. Zij geven alleen maar de rit.
4: Maar jullie hoeven de app als taxichauffeur natuurlijk niet te gebruiken.
3: Uber is zo groot geworden... Als je de app niet meer gebruikt, dan is er geen werk meer op de standplaatsen. Vaste klanten ben je kwijt. Dus je kan stijf zijn en zeggen, ik doe het niet. Nou, jij 2 uur op het station en je ziet alle chauffeurs rondjes rijden. En die hebben allemaal ritjes. En nu gaat morgen dus iedereen die app uitzetten. We gaan natuurlijk bij het station eerst staan en vervolgens op de markt. Ook om mensen dat kenbaar te maken. Wij rijden gewoon de mensen. Wij rijden gewoon op de taximeter. Dat is puur alleen een signaal om de app niet te gebruiken. We hebben van Uber helemaal niks te horen gekregen. We hebben een brief gestuurd. Ze hebben die ontvangen. We hebben totaal geen reactie, dus niet van we zijn er wel mee eens. We hebben gewoon niks gehoord.
1: Ja, boos zijn ze dus, de chauffeurs, over de commissie die Uber rekent. En door dus een Maastricht, Venlo en Remeun leggen de chauffeurs vandaag het werk neer als protest. We zeggen kalter plat hier bij Alijn. Ton Engels zingt er van nu hier in de L1 Ochtend Show.

Ja, dat ben ik ooit zo weer, hè. Zo'n goeie hebben we er niet gehad. Stone Engels was dat kouterplaat die bij aanleidt en alles ligt plat. Dat heeft te maken met de A2, sinds gisteravond dicht bij Sint Joost en Roosteren. Er werd gewerkt vanochtend om 9 uur nog allemaal toe. Kennen we in beide richtingen net maar door. We hebben daardoor wel te maken deze ochtend.

met flink wat vertraging. A2 vanaf Weert richting Maasbracht een half uur. Omleidingsroute over België, Toorn richting Kessenich. De N273 is het ook druk, daar doe je een half uur langer over. En ook de N78 Mazeik richting Stijn, daar loopt het helemaal vast, ook een uur langer. A73 loopt er ook behoorlijk vol voor de Roertunnel, waar je van 2 naar 1 rijstrook gaat. En verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonderen is het al druk kunnen worden. Dan ga je de omleidingsroute in, de N276, de hoogte van Echt. En daar doe je er ook al meer dan een uur langer over. Dus hou rekening mee met die afsluiting van A2. En bij de tankstations kun je ook van die wiretjes krijgen. Een soort landkaartachtige objecten, zeg maar. De A2 weekendbreak staat erop. Van 8 tot en met 12 oktober. Het zijn allerlei kaartjes, hoe het allemaal precies in elkaar zit. En uiteraard is het allemaal na te lezen via het liveblog op onze site lanews.nl. Dit is L1. Dit is Shells & Annie. Would I Lie to You in de L1 Ochtend Show.

0: bent, dit leer je. Als ze luxe, duimpjes en een hele lange naast. De mensen binnen ook hier kreeg de vreugde altijd. Charles en Eddie zomaar even. Would I lie to you in the LA in Ochtend Show?
1: Yeah.
0: En een jaar of, nou, wat zal het zien geweest? Nou, meer dan 40 jaar geleden, Maarten. Ging ik als klein Pascaltje met de zesde klas van de Lagere School naar Den Haag toe.
1: Oh ja?
0: Gingen we naar het Binnenhof en in een keer door Stinkdor. De grote troon, de wedstrijdbal, ooit gemaakt door Pierre Kuipers. De koninklijke troon en ik zoog hem door storm op het Binnenhof.
2: In de ridderzaal, hè?
0: En ik dacht bij mezelf, mocht ik erop kon zitten?
2: Nee.
0: Nee, dat mocht niet. Maar zo is, de koninklijke troon maakt een steen nu.
2: Ja, ja. Irremun, die meeg hem door.
0: Nog 122 jaar is er weer terug op de plek waar de roetje gemaakt is. De troon is natuurlijk van Pierre Kuipers, schitterende Remuin. En dus een absolute blikvanger in de nieuwe tentoonstelling van het Kuipershuis. Dat is allemaal riedikstal nu, hè? Geloof
2: zeker,
0: maar.
2: Absoluut.
0: En de burgemeester, Jolanda Hoogtanders van Remuin, die kreeg kippenvel toen ze hem zoog. De prachtige troon, de 122 jaar oud is.
3: Niet alleen een historisch object, het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnenstaat in Roermond, ja, dat voel je. Daar hangt een aura omheen, daar hangt een mystiek omheen. En ja, dat is kippenvel.
4: Ja, je loopt hier gelijk tegen de tekentafel aan. Want de tekentafel is natuurlijk waar het begint.
5: Heel mooi dat wij eenmalig en uniek deze troon hier mogen hebben. En het is ook mooi dat een gedeelte van die periode samenvalt volgend jaar met de 200-jarige geboortejaar van Pierre Kuipers.
6: Pierre Kuipers behoort tot het erfgoed van de stad. En dat weten wij in Roermond. Men weet ook dat Pierre Kuipers rijksbouwmeester is geweest in Nederland. Maar de verbinding Pierre Kuipers, rijksbouwmeester, koninklijke troon, Roermond, ja, dat is nu iets wat ook landelijke uitstraling krijgt.
3: En ik denk dat het laat zien hoe belangrijk het is dat wij met elkaar investeren in onderwijs en in het opleiden van vakmensen. En ik denk dat dat nog veel meer kan.
1: Is het tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander ook nog gegaan over deze tentoonstelling?
3: Ja, natuurlijk. Ik heb kort even de gelegenheid genomen om hen ten eerste te bedanken. Dat hij ook toestemming heeft gegeven dat wij de troon hier tentoon mogen stellen. En we hebben hem het eerste exemplaar van onze affiche van maker tot majesteit aangeboden als cadeau.
0: Wat prachtig, hè? Dat het door is eindelijk door de toffe toeskum eigenlijk, om het zo maar even te nemen. Gij zou kieken?
2: Zeker.
0: Ja, dat klopt ook wel. Ja, ja, ja. Niet erop zitten, hè? Dat mogen niet, hè?
2: Nee, dat mogen nemen.
0: Dat mogen nemen. Je mogen alleen maar op in de eerste dinsdag van september, dat mogen het, hè?
2: Een meter afstand houden.
0: Nou, leden van de Staten-Generaal is net geweest. Hebben we net maar afgestopt. Eros Ramazotti, maak je bellen. Questa Moros. Dan doen we de Ellen Ochtend Show. En zometeen, voor een klein half uurtje, dan weten we misschien al wie de winnaar is van de fortuin.

0: Weekend op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl. Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes nu al helemaal vast. Taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber. En minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog te gemakkelijk alcohol kopen.
14: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
16: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
15: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan.
17: Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
18: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
17: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden.
19: Dit is alleen maar extra verkeersinformatie. Heeft ermee te maken dat er werkzaamheden zijn uiteraard aan de A2... sinds gisteravond dicht tussen Sioos en Roosteren. Het is een klein beetje aan het afnemen gelukkig. De mensen die weten er goed mee om te gaan. Veel mensen doen ook thuiswerken natuurlijk. Dat kan een van de dingen zijn. A2 vanaf Weert richting Maasbracht. Daar is de vertraging afgenomen. De omleidingsroute over België, Toorn richting Kessenich, de N273... die is best nog wel druk. Ook de N78 Maasijk richting Stijn, daar loopt er nog helemaal vast. De A73 is het ook drukker. Voor de Roerstunnel, waar je van 2 naar 1 rijbaan gaat. En verder op de hoogte van de afsluiting bij het Vonderen. Wat drukker, maar wat minder dan een half uur geleden. Toen moest je dan nog een uurtje stilstaan. Nu een klein half uurtje. En de N276, de hoogte van echt, is het nog steeds drukker. Doen we er nog steeds een half uur langer over. En via live blog op lnieuws.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen.
20: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
21: Oh. Auw.
20: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
22: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
23: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
24: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
24: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
26: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
28: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van €1500. Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
29: Dit is L1. Adult. Adult.

0: Ja, van de week, we zeiden van, we gaan het doen. Een gelijk vertuig weggeven, de waarde van 1500 euro. En vandaag is het dan zover. Zit toch wel het zenuwachtige gezicht al hier in de
1: opstelling.
0: Ja, we gaan beginnen zoeken.

0: Ja, zo doen we dat. Gisteren zien we nog even snel. We hebben die neergelegd gewoon, Maarten.
1: Ja, dat mogen ik niet zeggen.
0: Nee, hè, dat is ja, niet verklappen, joh.
1: Dat maak ik reclame.
0: En een vette, grote, dikke hamer op zijn bier.
1: Ik ken wel alles tot erin.
0: Ja, joh, ik heb net al gehouden op dat ding. Moest kieken, jongen, die negel krom zien.
1: Een gans deusje. Ik ken ze wel, Gert met. En een nijptang.
0: Ja, ja, dat is goed hoor.
1: En, net te vergeten.
0: Ja, ja. Even meten. Ja. Kijk, vandaag gebeuren. Een gelijkvoertuig heeft de routewaarde van 1500 euro. Jo, het heet is ook bij ons aangeschoven. Jo, goedemorgen, man.
2: Ja, goedemorgen.
0: Waar is het een beetje te doen, jong, van hoe het heet ze deze kant komen?
2: Nou, ik ben om 7 uur weggereden.
0: Oh. Echt hoor.
2: En, ja, ik was als laatste hier, dus. Kijk je boord.
0: We hebben wel een koffie gehad.
2: Koffie, vlaag uit, geweldig.
0: En Jeffrey, wie ging dat van Oeteruiver?
3: Nou, wat richting. Goed, door, zelf kan je
0: of wie dezelfde? Ja, dat is een beetje omgereden.
3: Ja, ja. Oh, maar beter als 4 dagen weer, dat geen idee.
0: Dat hebben we net zeggen, dat hebben ze toeristische route gehad natuurlijk. Je zit helemaal nevenig stond, is steeds zo'n knor wat ik vanmorgen zei. En dan moeten we zo meteen flink mee gaan mappen. Geet dat een beetje, Jeffrey? Je hebt ze wel eens vaker gedaan?
3: Geen egeltje, hoor,
0: zeker. Ja, zeker. En de koe, joh, ook of niet?
2: Ik kom niet in een café.
0: Hey, Pinocchio, zullen we de nastraf zagen? We gaan strijden natuurlijk om een prachtige stoel. Daar staat hij achter ons. Is Gert van Dichtjo?
2: Ja, mijn vrouw vindt hem goed.
0: Ja, als die vrouw hem goed vindt, dan vindt hij hem ook goed.
2: Ja, want ik heb een oude stoel toestaan. Dus als vervangen werden.
0: Wie Maarten allemaal veel mogen niet meedoen. Ja, nee. Jeffrey, dit hebben ze deze week ook goed moeten loesteren. Wie wil veren dat er wie Maarten in het kuntje ging. En wie waren dat er bij
3: mij? Waren het er 5.
0: Waren het er 5. Nou goed, we konden het zo meteen meemaken. Ik kon de dames ook even te biolen.
2: Ja.
0: Geef ik eens even dat de dames even bij ons in de telefoon, of de telefoon en de microfoon komen. Want die gaan er straks natuurlijk ook strijden. Dames, goedemorgen. Even een applausje voor de dames. Dat is Monique. Monique, goed geleden, hè?
4: Ja.
0: Goedemorgen. Edwin Valkenberg, Petra. Gisteren als laatste heeft ze zich gekwalificeerd voor een plek in de finale. Heb je hier wel eens genegeld, dames?
4: Nou.
0: Nee,
4: nog nooit. Nee.
0: Maar goed, een map geven vroeger met de matten kloppen, dat ging toch ook goed, hè?
4: Ja. Ja, dat dus heb ik wel gehad, maar niet zelf gebroed.
0: Nee. Echt niet? Oh. Ook nooit vroeger kregen ze wel eens met de matten kloppen. Nee.
1: Absoluut.
0: Dat is lang geleden. Dames, we begonnen dadelijk ook met Ugdo in de finale spelen. Wie bevelde de stoel?
4: Chic.
1: Zijn kleuren ook?
4: Ik denk het wel.
1: Ja?
0: Het zit een beetje duister hier allemaal.
1: Aan de man van de stoel vragen. Moeten ze de kleur pakken of kennen ze een andere kleur?
0: Dat gaat allemaal goed komen. Zeker zo meteen nog kloppen die finale, want we gaan eerst negelen. En stel ervoor dat Maarten dat de negel allemaal gelijk weer of dat het niet gaat lukken. Wat gaan we dan doen?
1: Dan gaan we voorstellen.
0: Oh, dat is
1: niet de makkelijkste.
0: Succes allemaal!

0: te springen. En dan zien vier finalisten Uchi Comedy die bij ons in de studio zitten. Monique, Jeffrey, Jo en Petra gaan strijden om de Relaxed Fortuit. De waarde van 1500 euro. Ah, ze weten al wat ze moeten gaan doen. We hebben ze een klein beetje ingelicht. Stel nog voor, Maarten, dat het niet gaat lukken. Wat gaan we dan doen?
1: Nou, we hebben vragen opgesteld.
0: Oh, nog.
1: En dat zie je niet te makkelijk, ze heb ik al gezegd.
0: Oeh.
1: Ik heb ze voor
0: zitten. Ja, ik zie het allemaal. Hè. Ik zie, ja,
1: en onze stagiair is zegt het. Ik weet geen ene antwoord.
0: Uiteindelijk komt er wel in de winnaar uit. Wat gaan we doen? We gaan om de beurt zo meteen in de slaag doen met de hamer. En dan is kieken. En als degene die het allereerste hem erin heeft, en als dat binnen een slaag of 20 gebeurt, dan weet je alweer de winnaar is. Maar we doen niet lukken gewoon met de vraag in de gang. Ja, zo is de dames in de slaag
1: geworden. Ik denk dat aan de slaag. Ladies first.
0: Ja, Petra, kom naar voren.
1: Ik geef dicht.
0: Monique, kom ook.
1: Eindelijk keer zon.
0: Ja, eindelijk keer. En een. Mogen ze met twee eind, maar we zorgen dat het wel dienen nagelist
1: is. We tellen af, hè?
0: Ja. Drie.
1: Twee.
0: Eén.
1: Dat is de eerste.
0: Oh, dat zijn niet verkeerd, hè?
1: Nou, is een beetje chef.
0: Is dat chef?
1: Ja, chef.
0: Oh, Monique, dienen nagel. En?
1: Hij is wel recht naar beneden gegaan.
0: Oh, ja. Jeffrey, ben Jeffrey. Benieuwd, jong. Geeft in een vette slag, de derde nagel. Kiet heeft de dukker gedaan. Zie je dat? Kiek, in één keer geeft om niks.
1: Oh,
0: wat?
1: Slijt er een oet.
0: Slijt er een oet? Wat is dat nou een handje? Wat gebeurt er nu? De nagel eruit. Nou goed, dan gaan we Jo eens even kijken. Jo, het heet ze. Dat gaat nu slaan. Dat gaat een poging wagen. Hoppakee, Jo. Dat gaat er.
1: Oeh. Oh, er is wel het wiets erin.
0: Het wiets erin. Ja, ja. Nou, dan gaan we weer naar Petra. Petra, dan mogen ze weer op die de nagel gaan houden. Dus ze gaat er langzaam door.
1: Is een
0: beetje door. Ja, maar schoot begon mikken. Ai, en...
1: Oeh, hij is naar beneden.
0: Ja, hij is naar beneden. Dan gaan we naar onze kandidaat. Dat is Monique. Huppakee, bam. Oh, die knaldoog.
1: Dan even.
0: Jeffrey, huppakee. Laat eens zien, jong. Was de kans deze ochtend?
1: Van Jeffrey is een beetje scheef gegaan.
0: Ja.
1: Ze zet hem wel recht, truc.
0: Ik ken ze nog zien op televisie. Ja. En...
1: Hoppakee.
0: Bam.
1: Oh. Goeie slaag.
0: Goeie slaag.
1: Yo.
0: Wie ga je er meteen, joh?
1: Ja, dat zin, joh. Hoppakee. Oh, en? Daar is er goed in. Ja,
0: zit er
1: ja.
0: Goed in?
1: Maar nog één ronde.
0: Wat is je stand op dit moment?
1: Jo staat vooraan. Dan Jeffrey. Dan Monique. En dan Petra.
0: Nou, Petra. Ja. En dicht weer... Dicht moest gewoon slaan. Twee heen tegelijk. Dan geeft ze 1, 2, 3... Bam!
1: Hoppakee!
0: Vette slag!
1: Ja.
0: De volgende, meisje Oetgelen, Monique.
1: Hoppa!
0: Bam!
1: Oh, het gaat wel goed.
0: Geit goed, ja, Jeffrey is de volgende die een map gaat geven op de nagel. En...
1: Hop! Oeh, een hele goede slag.
0: Hele goede slag, ja. Geet er verder naar beneden.
1: Komt op aan, jong.
0: Yo, kent ze hem plat houden?
1: Ja! Ja, daar is er nog niet kans erin.
0: Zit er nog niet erin. Dat moet vlak zien, joh. Petra, nog een keer voor dich. Hoppakee, wordt steeds spannender. De stolk hem steeds onder bij immers.
1: En daar gaat hij. Hoppa.
0: En hoppakee.
1: Ja, de slagen zien wel goed.
0: Ja, ik ken meisjes op televisie, ziet ze hem stolen. Heel prachtig. Denk
1: en daar gaat Monique weer. Hop.
0: Door.
1: Ja.
0: Nou,
1: de mannen
0: Jeffrey.
1: Gaan toch wel vuur.
0: Is dat zo, hè?
1: Ja, de kracht is toch beter.
0: En...
1: Geiten van Jeffrey. Ja. Dit geit er steeds verder in.
0: Yo. Doet uw best. Ik ben benieuwd. Wie er op dit moment geeft, 20 over 9. Hebben we al een winnaar?
1: Oh, dat waren een beetje nerven.
0: Dat was dan nerven, ja, joh.
1: Nog geen winnaar. Zullen we even een rondje even wachten doen?
0: Dat gaan we zeer zeker doen. Zometeen veel meer spektakel. Hibi L1.

0: respect voor de mensen die op dit moment bij ons in de studio zien. Het zijn Jo, Jeffrey, Petra en Monique.
1: Het is dicht niet, geluk. Nee. Ik heb zijn kromme negelen.
0: We hebben vanmorgen ook genegeld, maar... Dan snap ze het, mevrouw Aaf de Kwaders het met je, als ik die negelen in de moment hou, hè.
1: Er moet altijd mankes inhuren, bied ik toe.
0: Ja, ja, kost allemaal klaar met geld. Blond en blond, onzichtbaar bloot, hier bij L1. Door wat gebeurigheid vandaag, want Emus gaat er verdomme een relax fauteuil.
2: Dit is de finale voor een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. 1500 euro!
0: En de man die hem weggeeft zit ook hier en die gaat zo meteen meten. Want we gaan nog 5 sleeg per man doen.
1: Mr. Relax zelf.
0: Ja, ja, Mr. Relax. Hij zit er hier relaxed. Oh, ja. Ik heb hem allemaal gehoord. De hamer. Als eerste. Petra mocht weer gaan slaan. Ik hoop dat zo meteen met een 5 slaag weer er het verste in zit. Petra,
1: is er nog weer welke sperken van dit is?
0: Ja, ja.
1: Nee, oké.
0: De geiter, hè?
1: De geiter.
0: 1, 2, 3 en...
1: Hoppa, dat was een even.
0: Oeh, dat is moeilijk, hè, Petra.
1: Ja, dat is moeilijk. Je zit niet meer in de flow, hè?
0: Goed voor
1: Monique, daar komt Monique aan. En jawel, dat is een goede slag, hoor.
0: Goeie slag, ja, Jeffrey. Geen in de map geven.
1: Dat is een beetje, ja, de beste spijker tot nu toe, hoor.
0: Echt, hoor?
1: Ja, ja. Hoppa, daar is er goed ingegangen.
0: Goed zo, Jo, geef maar de map geven.
1: Het ziet er naar uit dat hij erin gaat. En Jo, er steekt een beetje shave. Ja, dat waren een beetje nerven, Jo.
0: Petra is weer aan de beurt, slag nummer 2.
1: Ja, ja. Hij is allemaal bij. Hopsakee. Dat zus wel dat een heel stuk hold is.
0: Ja, joh.
1: Hop.
0: We hebben er vanavond van.
1: Dat is goed, Monique. Ja. Dat wil ze niet weten.
0: Oké. Okay,
1: en dan gaat Jeffrey weer, mensen. En jawel. Bam. Ja, dan ga je er goed in.
0: Ga je er goed in?
1: Ja, ja. Het voorsprong nu.
0: En Jo, hè?
1: En Jo, komt er nu aan. Hopsakee. Oh, dat is bijna geliek.
0: Bijna geliek, dood.
1: Het wordt een kwestie van meet, hoor. Derde keer.
0: Petra van een flinke map.
1: Petra, hoppakee. En dan komt Monique weer aan de beurt. Ja!
0: Dat waren een goede slag.
1: Oh, de goede. Dat waren een goede slag.
0: Het is steeds beter hier, hè? Ja, het is steeds professioneel. Jij
1: erin.
0: Jeffrey.
1: Hoppa! Je geeft ook een beetje shave, maar oog erin.
0: Oog erin.
1: Ja, ja.
0: Goed heet ze. Je mag nu gewoon mappen. Op de nagel.
1: Oh! Yo! Dat gaat niet goed.
0: Gaat niet goed, joh. Nee. Wat staat
1: er? Je hebt hem bijna plat geslagen.
0: Nou, Petra, derde ronde. Peter Guffer in de map, kijk goed.
1: Hoppa!
0: Hoppakee.
1: Ja, ja.
0: Is knoerheil, de knoer.
1: De vierde keer ook voor Monique.
0: De vierde, derde voor Smit.
1: Nee, de vierde.
0: Oh, de vierde al.
1: Derde. Ja, ja. En daar komt Jeffrey weer. De het een voorsprong?
0: Dat wil niks zeggen.
1: Nee, dat wil niks zeggen. Maar ja, yo, dat wordt wel een moeilijke, jong. Er is een gans schijf geboren.
0: Ach, jee toch.
1: Ja, dat... Ja, kijk, dat gaat hem niet meer weer, denk ik, hoor.
0: Laatste slag voor
1: Petra. Laatste slag. Hoppa!
0: Hoppakee, laatste slag voor Monique.
1: Het slijt wel goed, hoor, Monique.
0: Ja, die is goed bezig. Jeffrey, in de gaten.
1: De genadeklap, jongen. Ja! En dan Jo als laatste, maar ja.
0: Dat geeft hem niet weer, joh.
1: Dat geeft hem niet weer, joh. Nee.
0: Niet.
1: Nee, er is een winnaar, maar Mr. Relax kent dat...
0: Ken het even checken, even meneer checken. Relax, kan het even checken. Kom even voor de microfoon, bij Maarten. Ga even meten weer op dit moment.
1: Ik denk niet dat ze het hoeven meten, of wel? Nee.
0: Want we hebben de winnaar. De winnaar is gewoon... Jeffrey! Jeffrey, kom voor de microfoon. Hij is de winnaar van de Relax voor Tijd. De waarde van 1500 euro. Dat heb ze goed gedaan, joh.
3: Ja, kijk.
0: Ja, kijk, zet er. Is er heel relaxed bij, Jeffrey?
3: Ja, relaxed, zo relaxed.
0: Ja, pas bij deze toer. Heb ze al een pleetskoets gezocht?
3: Nou, dat had de vrouw zeker alvast gekregen.
0: Echt, dankjewel. Dat kun je gans goed doen, hè, jong. Wil het even aan meneer Relax vragen van... Wat is het eigenlijk precies voor een stoel, meneer Relax? Kent ze het even uitleggen? Want
4: die kun je mooi met de voetjes omhoog... en dan lekker uitrusten, ruggetje naar achter.
0: Kijk.
4: Wil nog slapen, maar... Voor de televisie is dat heerlijk met de voetjes omhoog.
3: Denk dat je bed meer nodig hebt, hè?
0: Nee, dat hebben ze niet meer nodig. Als hij wil met de vrouw omhoog zomaar slopen, hè? Nou, gefeliciteerd. Ja, en daar natuurlijk ook even een heel groot applaus... voor al die andere mensen die hier natuurlijk bij ons zijn geweest. Want het is niet zomaar gehad, want die gewoon natuurlijk ook vandoor... met een hele schoenen prijs, dat hebben we al gezegd. En dagwinnaars, die hebben dus een shoptegoed ter waarde van 250 euro te winnen. De besteden bij Relax in Heren. Heerlijk. Ik gewoon tegen een ontzettend fijne team wensen... met een oetstukken van de stoel en geniet ervan, hè?
1: Weet ze de kleur al?
3: Nee, ik denk dat ik dat toe kan aan de deur van leggen met de vrouw.
0: Oh, alles geeft hier de vrouw. Ja. Nogmaals dank, meneer Relax, dankjewel. Monique bedankt, Jo bedankt, Petra bedankt. En ja, voor 2 weken over ik het anders schoens weggeven.
1: Ja.
0: En blijf allemaal loesteren naar L1.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Half in, dit is het LA Nieuws met Maarten.
8: Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes helemaal vast. Sinds gisteravond is de weg tussen Knopen het Vonderen en Born afgesloten. Vanaf 9 uur vanavond gaat de snelweg tussen het Vonderen en Kerensheide helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. Maandagochtend om 5 uur moet de snelweg dan weer open zijn. Taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber. Volgens de chauffeurs houdt het bedrijf soms wel de helft van de ritprijs in als commissie. Ze eisen dat het wordt verlaagd naar maximaal 15%.
9: Uber is zo groot geworden. Als je de app niet meer gebruikt, dan is er geen werk meer op de standplaatsen. Vaste klanten ben je kwijt. Dus je kan stijf zijn en zeggen, ik doe het niet. Nou, jij 2 uur op het station en je ziet alle chauffeurs rondjes rijden. En die hebben allemaal ritjes.
8: Ja, vanmiddag verzamelen de actievoerders zich bij het station in Maastricht. De politie heeft tijdens een 2-daagse controle op de Limburgse snelwegen 231 automobilisten betrapt met een telefoon in de hand. Agenten controleerden vanuit onopvallende auto's en een touringcar. En ook werd een speciale camera ingezet. Daarnaast werden 25 hardrijders bekeurd. 1 automobilist reed 167 km per uur en moest zijn rijbewijs inleveren. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn het afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland, blijkt uit cijfers van de NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe, met ruim 19%. En dat is de grootste stijging van het hele land. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim €453.000. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt maximaal 15 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En ook vanavond trekken er opnieuw buien over onze provincie.
7: Bij om 9:30, we gaan eens even kijken naar het verkeer. De verbreding van de A2 is in volle gang. Sinds gisteravond is die dicht tussen Sint-Joost en Rooster in zuidelijke richting. Daardoor hebben we te maken met omleidingsroutes en daar is toch behoorlijk druk deze ochtend. De A2 vanaf Weert richting Maasbracht, daar kom je vertraging tegen van een kleine kwartier. Omleidingsroute over België via Thorn richting Kessenig, de N273 en de N78 via Mazeik. Mazeik richting Stijn, daar loopt het ook behoorlijk vast. De A73 is het ook drukker voor de roertunnel waar je van 2 naar 1 rijband gaat. En verderop, de hoogte van de afsluiting met het Vonderen, daar wordt het ook steeds drukker. Hou er ook alweer rekening met een half uur vertraging. Dan de N276, de hoogte van Echt, daar doe je er een uur langer over. En alle ontwikkelingen volg je via ons liveblog op lenieuws.nl.

0: van 1500 euro. Nobody calling on the phone. Adolf Friedrich, gewijdigd, kijken we altijd even voor hoe door het sportweekend. En dat doen we met Jelle Kleine. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vooruitblik op het sportweekend waarin voetbal en Formule 1 de hoofdmoot vormen. Om te beginnen met de Formule 1, want ja, er wordt gereden in Singapore. Prachtig ja, altijd.
2: Als je nou een hele mooie stoel hebt, kun je daar lekker in gaan zitten. En dan kijk je over ongeveer een uurtje na de eerste vrije training van de Formule 1 van Max Verstappen. Is ook de enige vrije training dit weekend, want het is sprintrace weekend. Dus vanochtend vrije training. Later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace. Mm-hmm. En dan gaan we morgen sprintracen. De reguliere kwalificatie voor de hoofdrace. En zondagmiddag 2:00 het liveblog aanzetten van L1 Nieuws op Web en App. En dan kun je alles tot in detail volgen.
0: Dan gaan de lampen weer uit. En dan is natuurlijk even kijken hoe het gaat met de Limburger. Max Verstappen. Want ja, vorige week gewonnen. Wat mogen we nu dan weer verwachten? Zitten we dan weer in die vibe?
2: Dat zou je zeggen van wel. Want hij deed gewoon geweldig vorige week. Hè? Maar Verstappen en Singapore, dat is nou niet bepaald een gelukkig huwelijk de afgelopen jaren. Verstappen won er namelijk nog nooit. Hij werd wel de afgelopen jaren tweede op het stratencircuit. Misschien dat de nieuwe reglementen en nieuwe auto's hier Verstappen wel gunstig gezind zijn. Je weet het niet.
0: Laten we het hopen dat hij dat ook op zijn Lieske kan beschrijven. Dan even dat voetbal, geen interlands meer. Dus een oude vertrouwd weekend. Laten we de clubs even doornemen in de volgende van spelen. Vanavond komen alle KKD-clubs in actie. Laten we beginnen met mijn eigen clubje VVV de Noorden.
2: Ja, en het hoogst geclasseerde van die drie. Ook. VVV is namelijk derde op de ranglijst. Gaat vanavond op bezoek bij Jong Ajax. Die bungelen onderaan in die keukenkampioendivisie. En als VVV wint en Almere City niet, dan kan VVV zomaar klimmen naar plek 2. Want zo klein zijn de verschillen in die competitie. Maar goed, dan moet je dus wel zelf winnen.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten, hè? Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dan naar MVV, die ploeg maakt zich op voor een avondje. NAC.
2: Ja, in Breda. En MVV staat vijfde, staat er nog keurig bij. Heeft wel een negatief doelsaldo, dat is altijd bijzonder. Hè? Ploegen die veel meer doelpunten tegenkrijgen dan dat ze maken. En toch hoog in die ranglijst staan. MVV had vorige week een hele vervelende middag in en tegen Os. Verloor daar met 4-1. Andries Jonker, de trainer, die mist ook nog wel wat spelers hoor. Ook deze week en ook komende weken.
0: Oei.
2: Dus het wordt een pittig avondje NAC in Breda voor MVV.
0: Ook Roda speelt vanavond, maar de Kerkradenaren die spelen wel een thuiswedstrijd. Ja, vorige week, dat zullen ze snel vergeten tegen VVV.
2: Nee, dat zullen ze absoluut willen. En in het Parkstad Limburgstadion komt Jong PSV op bezoek. En Jong PSV zal vanavond ook echt jong zijn, want PSV 1 speelt ook. Dus dat betekent altijd dat er spelers overgeheveld worden. En dat in die belofteteams dan van onderaf, dus vanuit echte jeugdteams, spelers erbij zijn. Hoe dat gaat aflopen in praktijk blijkt altijd dat dat best lastige wedstrijden zijn. Voor iedere volwassene ploeg, laat ik het zo dan maar even noemen, in die keukenkampioendivisie, dus ook voor Roda. Roda staat zesde op de ranglijst, Jong PSV 12e. Maar goed, 3 punten na vorige week, dat zei je zelf terecht al, is in Kerkrade zeer welkom.
0: Ja, want 3 weken geen wedstrijd gespeeld. Dat geldt ook voor de Eredivisieploeg en ook voor Fortuna Sittard.
2: Ja, die zullen zeggen, we kunnen weer. Want vanwege dat interlandvoetbal lag de Eredivisie 3 weken stil. En Fortuna oefende wel, speelde en won van KC Genk. Mm. En krijgt ook wat jongens terug die interlands hebben gespeeld. En met een goed gevoel, want Ole Romani en Justin Hübner wonnen prijzen met hun land Indonesië. Mm. Nou, dan ben je daar een hele grote
0: eer. Goeie vrouw, ja.
2: Dat was een FIFA-toernooi in Zuidoost-Azië. Dat wonnen ze voor het eerst sinds 1991. Lequentio Zeefuik mocht zijn debuut gaan maken bij Jong Oranje.
0: Ja.
2: En in de EK-kwalificatie hadden die het moeilijk, moesten winnen. En Zeefuik met doelpunten was daar heel erg belangrijk. Dus Jong Oranje heeft, mede dankzij Zeefuik van Fortuna Sittard, een soort van laatste strohalm gegrepen om het EK nog in beeld te houden. Ze spelen morgenavond allemaal weer in de ploeg van Danny Buijs. Om 8:00 in de Milaanstraat in Sittard tegen FC Twente. En dat is echt een clash tussen twee ploegen uit de subtop. Fortuna staat heel knap 6e. FC Twente staat 4e. Het wordt heel interessant.
0: Zeker. Straks meer erover. Hele dag online via de app. En in Route Regio straks om 11:45. Jelle, dankjewel man.
2: Graag gedaan.
3: Ochtendshow.

0: met een relax verduin te waarde van 1500 euro. En we zijn verse de negel in de knoor te meppen. Ik heb hem ook even laten zien. Oh, de jode heeft er echt flink neergemoord. Dat is het zus.
1: Dat waren ganschef op het moment. Maakte geen kans meer.
0: Ja, goed. Nou goed, ik kan druimen van iets anders. En er druimen natuurlijk heel veel mensen van om miljonair te worden.
1: Ja.
0: Nu hebben we de ganse morgen, kregen we al foto's, filmpjes binnen van toch iets wat aan de handjes in de Limburgse lijn. Maar we weten niet precies waar er naartoe gaat of waar er eindigt. Maar gisteren is er gespot op het veer tussen Bezel en Kessel.
1: Ik krijg steeds meer filmpjes van mijn oog.
0: De postcode loterie vrachtwagen. En
1: onderweg naar op Reuverhoog.
0: Het zal toch niet weer zijn.
1: Hebben ze nog geen telefoontje gehad?
0: Stijn Nebe mee op de oprit, mijn vrouw me niet gebeld. 59,7 miljoen zitten op. Dus wat er aan de hand is, wordt er stop. En of het vandaag echt gaat gebeuren, we weten het niet.
1: Nee.
0: Dus laat het even weten. Als het tegen Waalwets wordt het allemaal gaat gebeuren.
1: Het ook midden op dat veer gestoomd.
0: Het er midden op gestoomd. Daar kregen we foto's van. Mensen die er neven hebben gestoomd. Dus, maar dat was gisteren over. Ik kreeg nog steeds foto's en filmpjes binnen. Goed opletten natuurlijk. De omleidingsroutes voor de A4. Vanavond gaat er gans toe. Dus de ganse dag bus op de huurte gegaan. Uiteraard via onze site lnnieuws.nl. Maar nou, gaan we eerst even kijken. Net voor het weekend. Voordat zometeen Ruud Kleinekeur met Route Regio naar onze Scheldwoordenkalender. Ja. Wat er eigenlijk op de Scheldwoordenkalender staat deze ochtend. Ik zal de pauk naar binnen rollen, Maarten.
1: Ja. Als wat je nu weer gaat in de postcode loterie wint, hè?
0: Ja.
1: Dan ben je een stuutbeer.
0: Wat?
1: Een stuutbeer.
0: Een stuutbeer? Oh, ik doe een stuutbeer. Een stuutbeer. En dat is het, hè?
1: Dikdoener.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Ruim 230 automobilisten hebben bij een grote politieactie een bekeuring gekregen omdat ze met de telefoon achter het stuur zaten. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes helemaal vast. En taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden.
11: Nou, gaan we naar de weg, want daar gaan problemen ontstaan. En het hele weekend wel, denk ik, want de A2 is dicht. Nu al in zuidelijke richting tussen Sint-Joost en Roosteren in verband met werkzaamheden. Bij Sint-Joost moet het verkeerde omleidingsroute op. Dat levert vertraging op vanaf Gratum, 20 minuten erbij. En nog op de A73 in zuidelijke richting tussen Linnen en Maasbracht nog eens 7 minuten erbij.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Timberland, One Republic, aan het begin van de laatste routeregio van de Swerk. Goedemorgen, leuk dat ze erbij bent. Vier komen in gans Limburg op deze bijzondere dag, dus vrijdag. Even gewoon te bellen met Nel. Ik kreeg loesteraars vragen binnen van Nel. Ja, dat is op zich ook wel eens een idee om dat af en toe te doen. Dus mocht ze die vroeg gaan, moesten ze even appen. 10:45 gewoon verbellen met de ster van de show. Hè? Met zijn levenswijsheden wil ze zo die vroeg nu even in de app gooien. Even downloaden via de L1 app. Via de App Store heet dat. Hè? Kan ze hem gratis downloaden, de L1 app. En dan ben je zo in contact met de studio.
1: Jesse en Nens, alleen maar lof, alleen maar toezang.
0: Zo is dat, we gaan beginnen.

0: Modehelm en de Ster. Hoe reed je, hoor? Even naar Zittard, want die willen door een beetje aan de muur timmeren. Ook als een stad of een gemeente met muurkunst. Daar werd aan gewerkt. Stusje Zittersche geschiedenis is sinds gisteren te zien op een nieuwe mural aan de Begijnenhofval in het centrum ligt er. De Sint-Rozenkapel is er op te zien. Ook Leo Azor. Het is een groot verhaal. Die ontsnapt in 1938 bij het circus en leeft een bomvolle kerken. Dat zijn ze nog altijd niet vergeten. En de traditie van het appelsinesmieten. Die zijn toch afgebeeld. Roy Wagemans is de kunstenaar.
1: Ja, ik ben toch wel eigenlijk ook een beetje min of meer opgegroeid in Zittert. Ik ben al vanaf mijn 11e eigenlijk immer in Zittert geweest. Ik ben zelf van Bergen de Maas.
2: Ja, we willen als gemeente Zittert-Gelijnen eigenlijk ook zorgen dat we kunst in de openbare ruimte een mooie plek geven. En zodoende dat we gezag hebben voor gewoon kijken wie een stukje historie van de Zittertse binnenstad kunt combineren met een mooi kunstwerk in de binnenstad zelf.
0: Ja, dat horen wethouder Brouwers, de kunstenaar. Wagemans, Roy Wagemans, zei krook van de gemeente eigenlijk maar in een vage opdracht. Zet bijzondere verhalen hoe het zit dat in de Zittersche geschiedenis door in.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk uitgepikt wat ik eigenlijk zo aan zou vingen om te laten zien. Het verhaal van Azor de Leeuw, dat bleef me continu prikkelen, want ik vind dat zo'n ruig verhaal. En ja, dan mijn interpretatie van Sint-Rosa in dit geval. Ik hou daar normaal ook echt de gekke kwingslag bij van ik wil dat het een Limburgse meid is. In dit geval is het model is ook echt een Ongernumster uit Zittert. Het is wel een meidje van Berg, moet ik zeggen, maar het is wel een Ongernumster van Zittert. Ja, ik wou dat gewoon combineren. En de combinatie is uiteindelijk geworden, zoiets hoe hij opstaat. Op het moment dat ik hier bezig was en begon het uitlaaien, begon de interactie al met Ludi, wat hij eigenlijk stevig was, iedere dag langskomen en zitten. Van jong, wat gaat gebeuren? Ja, dan merk ze altijd de liefde voor het werk, hè, bij andere ogen is. Van de geit gaat ontstaan. Wat dadelijk verzitterd is. En ja, als ze dan eenmaal op de hoog werken, dan, ja, wat is het? 7, 8 meter hoogsthuis. Christen ineens alleen maar lof, alleen maar toezang.
0: Ja, aan de Begijnenhofval noemen ze je in het centrum van Zittert. Dus.

Eddie of nooit geweest. Volgend jaar maar een goed concert geven. Zo begin het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het is nog 20 minuutjes, dan gewoon verbellen met Nel Hassen en vroeg voor haar. Even appen en zo meteen het neus met Maarten. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
8: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes helemaal vast. Sinds gisteravond is de weg tussen Knopen het Vonderen en Born afgesloten. Vanaf 9 uur vanavond gaat de snelweg tussen het Vonderen en Kerensheide helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. Maandagochtend om 5 uur moet de snelweg dan weer open zijn. Taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber. Volgens de chauffeurs houdt het bedrijf soms wel de helft van de ritprijs in als commissie. Ze eisen dat het wordt verlaagd naar maximaal 15%.
9: Uber is zo groot geworden, als je de app niet meer gebruikt, er is geen werk meer op de standplaatsen. Vaste klanten ben je kwijt. Dus je kan stijf zijn en zeggen, ik doe het niet. Nou, jij 2 uur op het station en je ziet alle chauffeurs rondjes rijden. En die hebben allemaal ritjes.
8: Ja, vanmiddag verzamelen de actievoerders zich bij het station in Maastricht. De politie heeft tijdens een 2-daagse controle op de Limburgse snelwegen 231 automobilisten betrapt met een telefoon in de hand. Agenten controleerden vanuit onopvallende auto's en een touringcar en ook werd een speciale camera ingezet. Daarnaast werden 25 hardrijders bekeurd. 1 automobilist reed 167 km per uur en moest zijn rijbewijs inleveren. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn het afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland, blijkt uit cijfers van de NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe, met ruim 19%. En dat is de grootste stijging van het hele land. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim €453.000. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt maximaal 15 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En ook vanavond trekken er opnieuw buien over onze provincie.

Queen. En Killer Queen. Goed regio. L1, vrijdag 10 minuutjes. Kom voor bellen. Nel, hoe het nee weer. 94 jaar jong. En onze vraagbaak en nou ja, levenskunstenaar zou ik bouw willen zagen. Dan kom ik het vroeger van Nel binnen. Zelfs al over de komende feestdagen. Het is snel jorig, hè, de 24 december. Dus zit ook het vroeger van bij. Nou, of er nog wunsjes. Dan begon het er allemaal vroeger zo meteen. Dus had ze nog een vroeg voor onze Nel. Dus ze moest echt weten wie het moet en wie het zit in het leven. Check een appje.

0: Toto en Rosanna. Vrijdag tegen de klok van 11:15. Zet de radio maar heller, hey Kumse.
1: Bel.
0: Ja.
1: Met Nel. Bel met Nel. Met Nel. Bel met Nel snel.
0: En toch al flink jurkens bellen voor gekkere Vrijdag rond dit tijd met Nel Gerards. Ze is pas 94, maar immer positief. En Gander en Lien. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Zoet ze nog op de knieën onder het bureau of het wordt aan de hand?
2: Och, schijnt. De computer deed het niet. Eerst deed mijn telefoon het niet. Hij had het antwoordapparaat aanstaan. Maar dat kan ik dan natuurlijk weer niet zien.
0: Ja.
2: Dus ja, dan weer eens even gekeken. Zit je misschien niet goed in de stekker? Nou ja, toen kwam er een kabel aan. Je hebt of ze een stekker op de telefoon. Maar ik weet niet wat het betekent allemaal.
0: Nee.
2: Dan heb ik al moeten met kieken. Dus, nou ja, het is opgelost. Ik heb eerst alles weer uitgeschakeld. Toen weer alles aan. En ik kan niet onder de bureau, want dan scheer ik met mijn kop.
0: Maar ah, ja.
2: Rond natuurlijk. Ja, ik heb mijn uiterste best gedaan, maar dat is gelukt.
0: Dat is gelukt. Kijk, maar ik bedoel, het had niks met Lefty te maken. Want als hij zeg maar, bij L1 gaat vastlopen bij mij, dan zet ik ook gewoon alle zoeren maar aan. En dan hoop ik dat het goed komt.
2: Ja, kijk, ja. En dat had je eigenlijk al meteen moeten doen.
0: Ja, ja.
2: Kijk, dan zit hij en op Enzwieg toen weer de stekker er strak in gezet en hij. Toen begon alles, de beeldscherm liep, toen begon alles weer eens te burgen en te rammelen.
0: Ja.
2: Ik heb over alles gedood, maar ik werd niet roer op. Maar ja,
0: als het de deed het nou.
2: Overleven.
0: Ja. Ja. Hey Nel, ik wil je even het vragen. Ik vind dat ze dat leuk vindt. Maar ik kreeg van de Loesterers een aantal vragen voor dich. Vind je het leuk om die te beantwoorden? Als een soort van vragen dan Mona, zeg maar.
2: Ze mogen het niet graag vragen als ik maar antwoord kan geven.
0: Zou ik eens een vraag doen?
2: Dan ben ik ook niet, hè.
0: Nou, ja, zou ik eens een vraag doen? Het ging wetenschappelijke vraag gewoon u voor dich en zo. Zou ik eens een vraag doen? Ja. Een vraag is van Bea. Hoi Ruud, mijn vraag van Nel. Vindt Nel de tijd van Kerstmis geweldig en of ze dan ook van de uitbundige kerstversiering is. Mijn tweelingzus en ik zijn namelijk in de dag nodig, Nel jorig. En zijn ook met die afwijking geboren, dat ze met de feestdag jorig is dus. Met lekker veel kerstversiering. Maar vind ze dat zelf ook leuk, Nel, kerstversiering?
2: Nee, ik vind het

0: niks aan. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben de 24ste jarig. Ja. Maar het is een rotdag. Vroeger heeft mij niets enige feliciteerd. Nee. Want ze moesten zoveel doen en zoveel werken. En nu komen ze dan niet feliciteren de dag van tevoren. Mm. En dan heb je al het idee dat Kerstmis voorbij is.
1: Ja.
0: En dat is niet de bedoeling. Maar ja, ik ga vandaag of mij met mijn boom weer uit de kelder. En dan kan ik er toch weer van genieten, hoor.
1: Ja.
0: De kersttijd op zich is een hele goede tijd. Maar je mag niet jarig zijn. En ik hoop dat Beatrix het zelf gevoelt.
1: Beatrix, ja. En ja, ik kreeg ook een vraag van Ruud. Dit ben ik net zelf trouwens, een andere Ruud. Net minder horen dan ik, maar ook een hele leuke jong. Inderdaad, of ze de boom al houden stormen, dat komt er dan binnenkort aan.
0: Nog niet. Nee. Ik wacht tot Sinterklaas is gekomen. Stel ik voor die werd jaloers,
1: ja.
0: Dan houd je mijn kerst wel misschien in. Dus. Nee, dat kan ik niet doen.
1: Okay.
0: Ik wacht tot na 6 december. En dan gewoon ik hem op. Maar dat hing al helemaal vol. Met lampjes en ballen en weet ik veel.
1: Dat is eigenlijk klaar.
0: Dus dit komt onder in de kelder.
1: Okay.
0: Dus dat is een kwestie van halen en opzetten.
1: Ja, die lukt normaal altijd. Je gaat langer storen door kerst, hè? Of niet?
0: Ik wil hem altijd. Ja, dit tot moederdag, zo'n.
1: Ja.
0: Dus een half jaar. Ja, ik wil hem niet langs. Maar of dat dit jaar gaat lukken, ik weet niet eens of ik de kerstmis haal.
1: Ah, dat weten we allemaal net, Nel. Toch?
0: Nee, dat is waar.
1: Oké. Okay. Nog een vraag voor Leven Nel. Of ze nog joren wil blijven in de uitzending. En, zegt de Journey, heb je nog een wens wat je nog zou willen doen?
0: Oh, ik wil nog zoveel.
1: Ja?
0: Oh, ik wil eigenlijk nog van alles, maar het gaat niet meer.
1: Nee.
0: Mijn arm die willen niet. En ik kan alleen maar in de onderste plank van de kastjes in de keuken, de tweede plank, daar kom ik al niet meer aan.
1: Nee.
0: Ik trommel ook iedere dag. Dus ja, ik zou wel heel veel dingen willen doen, maar dat zie je toch niet lukken.
1: Nee.
0: Dus ik verheug er me maar niet op.
1: Ah, zo, ja.
0: Ja,
1: realisme. Ja. Nog een vreusje, Jarka. Waar holt ze de energie toch vandaan, Nel? Dat is de vraag. Waar holt ze die energie uit om altijd maar door te zien en aan en positief?
0: Ja, als ik dat wist, dat kan ik niet beantwoorden. Want ik ben zelf iedere dag blij dat mij nog zoveel is gelukt.
1: Ja.
0: En dan denk ik, wat heb je geluk? Tegenover heel veel mensen die 25 jaar jonger zijn, heb ik nog stinkend geluk. Al zie ik niks, ik huur niet goed.
1: Ja.
0: Dus er zijn dan niet ook allerhande mankementen.
1: Ja.
0: Maar ik ben toch heel content wat ik nog kan.
1: Ja, precies. Ik bedoel, als je het op de teller en deze met de mogelijkheden die er zijn, toch? Dat is een beetje. Ja,
0: vind ik ook. Ja. Ik doe echt mijn uiterste best en ik denk, iemand zei dat ook geprobeerd. Er zijn ook mensen die zeggen al van tevoren, maar dat kan ik niet. Er moet maar iemand komen. En ik vind het niet zo fijn als iemand komt om me te moeten helpen.
1: Ja.
0: Dus ik ben content met wat ik kan.
1: En kleine wensen, dat is het een beetje.
0: En wensen heb ik ook, maar er zijn er heel veel bij die. Maar ik heb een aantal vrienden vanmiddag in Eindhoven.
1: Ach.
0: Is het ook weer heel gezellig, gewoon de wijn proeven.
1: Oh.
0: Ik drink wel niet, met een pak ik wel appelsap. En die anderen kunnen allemaal proeven. Ik heb er toch geen verstand van wien.
1: Nee.
0: Dus, ja, er zijn
1: volgens mij bij wie in twee opties. Of lekker of net lekker, toch?
0: Zo staat. Ik zal eens af en toe proberen mee te doen.
1: Ja.
0: Ze hebben 6 verschillende wijnen. Maar je wilt me verrassen.
1: Nou, goed zo. Nou, Nel, dat is in ieder geval wel een leuke activiteit en zo. Ondanks het intreden van het Noorjoor. Huh?
0: Ik vind het hartstikke goed.
1: Ja.
0: En door Eindhoven gewoon niet zo geer. Er zitten een aantal. Daar hebben we echt al een heel deel vriendschap gekregen, altijd.
1: Ja,
0: ja, en dat is toch echt fijn.
1: Nou, dat is goed om te huren. Nel, gang ervan genieten. En dank voor het beantwoorden van de vragen van de Louis. Is ook wel een keer leuk
0: en
1: zo, toch?
0: Heel veel groetjes aan iedereen.
1: Ja.
0: En ik hoop dat iedereen een beetje happy is en een fijne kerstmis gaat krijgen. En ik ben blij dat ik er nog ben.
1: Ja.
0: Eigen, ze zeggen, gisteren waren ze me ook alweer aan het vragen wie begraven, hoe je werkt en wat ik dit doe. Ik ben potverdomme, ik wil helemaal niks.
1: Nee, lekker blijven leven.
0: Dus, ja. Ik gewoon gewoon stiekem door.
1: Ja.
0: En even, ja, zo gaat dat dan. Hè.
1: Ja.
0: Maar het is helemaal goed gekomen.
1: Oké. Oké, okay, nou goed op u. Nel, tot gauw, hè.
0: Tot de volgende keer.
1: Dag, Nel.

0: Summer and Whitcomb. En Medusa, routeregio L1, vier gronden en met Singelseuken. Dat kan vrolijk via de app. Kan ik nog in de App Store, download de L1 app en een 6-uurberichtje naar de studio. Of 06-21-27-8002. 21-27-8002. Dat is het nummer van WhatsApp. Het nieuwe nummer, het oude moet ze even verwijderen. Dat werkt niet meer. We vrouwen in de crash en zo. Maar alles lukt weer. Eens even denken, vrouwen gisteren Rihanna met Umbrella. Hè? Dat doet natuurlijk alles met de weersomstandigheden, met de weersomslag te maken. En nu is het vrijspelen vriendig. En wil ik net te streng zien, maar... Dat was voor dan regenhand gehad. Dommer weer een beetje zon in het leedje. Een beetje vrolijkheid en een beetje positivisme. Vooral net de verbinding met Nel verbroken. Dus ik denk dat ze in de goede vibe zit. Dus vroeg die een positieve, zonnige meezingertje aan voor deze vrijdag. En toch het nu, via de
1: app. Heb die verzuske, het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ruim 230 automobilisten hebben bij een grote politieactie een bekeuring gekregen omdat ze met de telefoon achter het stuur zaten. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes vast. En taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber.
6: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden.
8: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl. Liefde voor liefde. Met jou.
12: Bij jou. Dit is Route Regio.

Nou, ze beantwoorden een paar loesteresvragen en complimenten stromen binnen. Ach, als ik toch elke week hier weer positief Nel in het leven steed. En Nel, blief, Esther bleef nog lang bij L1 en heerlijk, wat een fijn mens. En laat weten dat Nel een vuurbeeld is voor positief ouderwerden. Alle respect voor Nel. En dan veel vragen beantwoorden en dan dit soort complimenten krijgen. Het is ongelooflijk. Maar goed, volgende week is het alweer, al voor laat gesproken. Misschien goed Limburg.

0: Routeregio. Veel zulke, een metzinger, nou, een beetje positief en zonnig. Sun is shining, excellent en grosso kreeg ik binnen. Dank je wel daarvoor. Even kijken. Oh, dat had nog met Nel te maken. Je lot de zon in die hart werd aangevraagd. En nog een audio, heb je leuk?
1: Hey Ruud.
0: Hey.
1: Ja, een zonnige meezinger en een beetje positief is met het regenachtige weer, zullen we maar zeggen. Oh, het wordt netjes vandaag. Denk ik toch een Mungo Jerry en in de summertime. Dat krijg je vanzelf zin van in de zomer.
0: Ja.
1: Nou, was een fijn weekend. Hoi hoi.
0: Dankjewel, appje van Roy Woordert. Nou, die idee is welkom. Vuur de metvingers, schikken door via de app. Positief, beetje zonnig leedje.

Enrique Iglesias en Kiles en Not In Love. Bij Route Regio en Vrouwen, Somber My Body Isn't Ready. Met zometeen de metzinger, kan ze hem nog gauw aanvragen. Beetje positief, beetje zonnig op deze sombere vrijdag. Dus kom erop, via de app.

0: catch
1: you. Special and try again.
2: Meezinger, meezinger.
1: Ja, joh.
2: Meezinger, meezinger. Heb die verzoekje, het gemunde show, hey, ben je groeten, regie. Yo!
1: En een beetje positieve zonnetje met zingen. Dat houden twee redenen. Eerst worden van gisteren Umbrella al houden van Rihanna. Dat geeft toch zwaar over regen en het weer ervoor eigenlijk nu metmaken in Limburg. Het tweede wordt dat we dan net Nel in de uitzending houden. Nou, die gaf voor even gas, hè, aan de andere kant van het spectrum. Want het wordt een positieve bijdrage. Daar zitten we allemaal op te wachten. En ze levert en ze blijft leveren op 94 jaar leeftijd. Dus een beetje positief en zonnig. En ik wil even het ethische geweten van Maarten aanspreken. Maarten? Kets eens even met Bloesterjong. En ik kreeg een appje van Wiel. En daar kwam het leedje aan. Las die zonne in dein herz. En dacht je, is dat gecoverd van Beppie of gaat? Dat is dit leedje, dit is hem. Kende jij hem nog?
3: Ja. Zeker ken ik die nog.
1: Ja. Het was dus, ik ga het even opgezocht, een songfestival-inzending van Duitsland.
3: Ja, dat klopt.
1: Ik denk in het jaar dat Sandra Kim won. Met Jamme Jamme La Vie.
3: Dat zou best kunnen. Ja. Dat is een formatie Wind.
1: Wind, ja. Ja. Is die. Ja. Wiel, volg hem aan. Lang niet goed.
3: Ja, ik
1: ga even graven. Ja. Maar goed, als we dan open en eerlijk gewoon durven met dat positieve leedje, dan komt dan toch een beetje de last die zonne in dein herz Limburgse versie droet. Unaniem bijna. Ja, ja, ze willen allemaal Beppie. Ja. Ja, zullen we dat doen? Als we iedereen met zingen? Ja, lekker.

0: op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 11:30, dit is het LA Nieuws met Maarten.
10: Bij een steekpartij in Heerlen is vanochtend een gewonde gevallen. Het incident gebeurde rond 17:30 aan de Aurora. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de dader is gevlucht. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Het verkeer op de omleidingsroutes vanwege de werkzaamheden aan de A2 richting het zuiden loopt al de hele ochtend grote vertraging op. Sinds gisteravond is de weg tussen Knopen het Vonderen en Born afgesloten. Vanaf 9 uur vanavond gaat de snelweg tussen het Vonderen en Kerensheide helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. En maandagochtend om 5:00 moet de snelweg weer open zijn. Taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber. Volgens de chauffeurs houdt het bedrijf soms wel de helft van de ritprijs in als commissie. Ze eisen dat dat wordt verlaagd naar maximaal 15%.
11: Uber is zo groot geworden. Als je de app niet meer gebruikt, er is geen werk meer op de standplaatsen. Vaste klanten ben je kwijt. Dus je kan stijf zijn en zeggen, ik doe het niet. Nou, jij 2 uur op het station en je ziet alle chauffeurs rondjes rijden. En die hebben allemaal ritjes.
10: Nou, vanmiddag verzamelen de actievoerders zich bij het station van Maastricht. Het eerste elftal van VVV 03 uit Venlo is voor minstens 2 weken geschorst. De KNVB onderzoekt mogelijke agressie tegen de scheidsrechter tijdens de wedstrijd tegen Koningslust van afgelopen zondag. Het duel tegen Belfeldia is uitgesteld. VVV 03 zegt niet te weten wat er precies is gebeurd en doet nu zelf onderzoek. De club moet ook plan maken om nieuwe incidenten te voorkomen. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt maximaal 15 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond trekken er opnieuw buien over onze provincie.
9: Dank je, Maarten. We gaan even naar de Limburgse wegen. Want er zijn natuurlijk problemen door de afsluiting van de A2 nu in zuidelijke richting. Tussen de knooppunten het Vonderen en Kerensheide. Vanavond gaat de weg overigens helemaal dicht. Maar met name in zuidelijke richting op de omleidingsroutes flink vertraging. Wat er uitspringt is de A76 vanaf die A2 tot het industriegebied bij Echt moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd.

0: Calvin Harris, Sam Smith. En Promises, route regio L1. Na afgelopen week wordt het vaste lovensgezicht van het komende vaste lovensseizoen van L11 al haven bekend. Dat wordt Angelique Gaal uit Venlo. En er worden natuurlijk veel stemmen op en zo. Dus ze had het hartstikke verdiend. Maar ja, dan best een zogenaamde bekende Limburger. En Max zelfs bij Omroep Venlo aan het woord. Angelique wordt dus blij met die overwinning. Maar ze vond de stemrondes achteraf toch wel erg spannend.
1: De kwartfinale ging heel snel en ik schoot ook echt wel in de stemmen omhoog. Dat ik daar een beetje ongemakkelijk van werd. En dan denk ik, oh, heb ik dan te veel gepost op internet? Of hebben ze te veel hun best gedaan? Of... En toen ging ik de halve finale in. En dat was me tegen die meneer. En ja, dat vond ik heel spannend. Want mannen waren heel erg geliefd in de competitie. Want het was al heel lang geen man geweest. En daar had ik toch echt wel onrust over.
0: Ja, feestvreugde, die wordt toch al een beetje verpest. Want ja, het is het ding op sociale media, de verkiezing van dat vastelovensgezicht. En dan kriet ze, ook Angelique, allerlei negatieve reacties.
1: Ze vonden hem bewerkt, AI-achtig. Ik ben een generatie, daar ga ik dus... Daar doe ik niks mee. En ja, ik vond dat lastig, gewoon... Ik ben gewoon perfectionistisch en dat heeft ook met mijn faalangst te maken, omdat ik niet beoordeeld wil worden als het iets fout gaat of dat het niet goed is. Of dat trek je een beetje als mens, ja, maakt dat je wankel. En dat is iets wat ik absoluut niet wil. Foto's werden privé gedeeld, dus van mijn privépagina. En buiten mezelf, achter die foto, ben ik een mens en heb ik een gezin. En die werden erbij betrokken en dat vond ik niet netjes.
0: Nee, die reacties die komen dus best wel heil aan. Maar desondanks blijft Angelique positief en duikt ze gewoon de vaste loven in. Want nee, voor de verplichtingen als vaste loversgezicht steekt dan nog veel meer op de planning.
1: We hebben een carnavalsgroepje, daar lopen we 2 dagen mee in de optocht. Daar komen we bij elkaar, we maken kostuums, we maken planningen. We lopen dan Venlo en Blerik, daar gaan de schminken wij in. De rest van de dagen zijn gewoon carnaval vieren en genieten van de mensen om ons heen en die we lief hebben.
0: Ja, het kerstverse vastelovensgezicht Angelique Gaal uit Venlo is er dus gans veerdig vuur. En binnenkort wel opdraven bij L1 voor de fotoshoot. Hè? Want er moeten natuurlijk allerlei uitingen gemaakt worden. En we gaan er nog veel van zien. Dit is het nieuwe liedje van Emmy Akkermans. En dat heet Nu je ster.

0: ABBA en Waterloo. De Interland Break XXL zit erop. We kunnen ons weer gaan opmaken voor eredivisievoetbal. En daarom gaan we schakelen met Jelle in het pittoreske en altijd zonnige Buchte bij de training van Fortuna. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het waait een beetje, hè?
1: Zuidwester aan, de L1 paraplu is net kapot gewaaid. Ja. Maar er staan hier spelers op het veld. En die zijn in het geval van Fortuna zich aan het voorbereiden op de wedstrijd van morgen. De hervatting van de competitie. En dat is tegen FC Twente. En dat is echt wel een mooi affiche, hoor. Fortuna zesde in de Eredivisie. Heel erg knap. En FC Twente de nummer 4. Dus dat staat wel op het spel morgenavond.
0: Ja, mooi potje. Waren er bij Fortuna nu eigenlijk ook nog spelers weg tijdens die grote interlandperiode?
1: Jazeker, 4 stuks in totaal. Shiloh het Zand maakte zijn debuut voor Suriname. Kwam wel niet verder in de CONCACAF Nations League. Maar het duo dat voor Indonesië uitkomt, Hübner en Romani, ja, die wonnen daar voor het eerst in de geschiedenis een grote prijs. Dus die kunnen niet meer overstaan in Jakarta, hier in Buchte gelukkig wel. Ja. Romani niet helemaal fit teruggekeerd. Moet nog worden bekeken of die morgen aan de start kan verschijnen in dat duel met FC Twente. Hübner wel erbij. En dan hebben we nog Jong Oranje International. Liquencio Zeefuik, die lange spits die het zo goed doet bij Fortuna. Nou, dat deed hij ook bij Jong Oranje, want met doelpunten was hij belangrijk. Zodat de ploeg van Michael Reiziger de strohalm pakte en de play-offs van de EK-kwalificatie bereikte. En die mag zich opmaken voor een dubbele ontmoeting met Denemarken in november ergens.
0: Ja. En hoe het clubniveau allemaal gaat uitwerken, die interland break met al die blessures en overbelasting, dat gaan we komend weekend vastzien. Keukenkampioendivisie, die gaan gewoon door. Het is een soort dieseltrein. En vanavond ook weer volle bak. Wie en waar,
1: ja, Jelle? Absoluut. Twee Limburgse clubs buitenshuis, VVV en MVV. VVV op bezoek bij Jong Ajax. VVV natuurlijk knap derde in die keukenkampioendivisie. Misschien wel op de drempel van plek 2. En MVV heeft een avondje NAC voor de boeg in Breda. Op papier niet de makkelijkste uitwedstrijd van het seizoen. Roda speelt wel thuis en die ontvangen vanavond om 8:00 in het Park Zuid Limburg Stadion Jong PSV.
0: Nou, mooi. Dan zijn we wat dat betreft bijgepraat. Dan nog even naar het autorennen, want het hele circus in Singapore. En Max Verstappen, dan willen we natuurlijk weten hoe het met hem gaat, hè?
1: Ja, hij had een stroeve eerste training vandaag. Hij reed de zesde tijd vanochtend. Of beter gezegd, dat is zojuist afgelopen. Dat is ook de enige vrije training, want later vandaag is de kwalificatie voor de sprintrace. Het is een sprintrace weekend. Die wordt dan weer morgen gereden. Morgen ook de reguliere.

0: kwalificatie. En dan zondagmiddag 2:00 Grand Prix Singapore. De sterren zijn daar niet altijd gunstig afgestemd voor Verstappen. Hij heeft er nog nooit gewonnen. Het wordt makkelijk zeker niet.
1: Oké, okay, nou, live blog kan je het allemaal volgen op web en app van L1 Nieuws. En ook het voetbalnieuws wordt daar helemaal besproken. Jelle, dankjewel. En ga even in de kantine staan of zo, weet ik veel. Ik heb het gezien daar.
0: Danny Buijs is zo klaar, dus die gaan we eerst even spreken. En daarna snel de auto in.
1: Kopje koffie, heerlijk. Thermoskannetje.
0: Ja. Absoluut.
1: Oké, okay. Jelle, succes daar.
0: Goed zo.
1: Hoi, hoi, hoi.

Gisteravond in het theater in Kerkroa. Hoef ik eigenlijk net te nemen, want het is hartstikke goed verkocht. Maar Lex had nog het concertjes aanzien de tour toegevoegd. Misschien dat toch nog het kaarten zijn. Zou ik ze even moeten kieken. Zometeen in ieder geval een nieuwe opgave in het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaats in Limburg. Het zal wel een keer leuk zien, en in één keer leuk. Ja, tot de volgende keer. Dit is Soete 90s OMC en How

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Bij een steekpartij in Heerlen is vanochtend een gewonde gevallen. Het eerste elftal van VVV 03 uit Venlo is voor minstens 2 weken geschorst. De KNVB onderzoekt mogelijk agressie tegen de scheidsrechter tijdens een wedstrijd afgelopen zondag. En ruim 230 automobilisten hebben bij een grote politieactie een bekeuring gekregen omdat ze met de telefoon achter het stuur zaten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden.
8: Ja, problemen rondom de afsluiting van de A2. De weg is dicht in zuidelijke richting tussen de knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. Het heeft te maken met werkzaamheden. En vanaf Kelpen-Oler loopt het verkeer vast. Tot aan Gratum een half uur extra. Je moet daar de omleidingsroutes in. En die zijn ook hartstikke druk. Bijvoorbeeld de N276 tussen de A2 en Koningsbosch. Een uur extra reistijd. En hou er rekening mee. Vanavond gaat die A2 ook in de andere richting dicht. In verband met diezelfde werkzaamheden.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. met Corendon.
12: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
13: Hoe kan dat nou?
12: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
13: Begrijp er niks van.
12: Loop je digitaal
13: vals?
12: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Klok, routeregio L1. De dood van de 21-jarige Guus Jansen uit Horst, die tijdens carnaval in 2022 om het leven kwam door zinloos geweld, maakte diepe indruk. Zijn verhaal werd vastgelegd in de documentaire Gedrago, die inmiddels door duizenden mensen is bekeken. En daar is de moeder van Guus, Monique, heel blij mee.
1: Ja, de documentaire zien is al heel belangrijk om de jeugd eigenlijk erop te wijzen wat kan er gebeuren. Maar ook om met elkaar in gesprek te gaan. En in het lesmateriaal zitten opdrachten in. Interactieve opdrachten, spelvormen. Om met elkaar in gesprek te gaan en praat erover. En hoe sta jij erin? Wat denk jij ervan? Durf je iets erover te zeggen? Om de thema's meer bespreekbaar te maken eigenlijk. Dat vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk na hetgeen wat er gebeurd is. En je merkt gewoon dat die thema's gewoon heel moeilijk bespreekbaar is onder de jeugd.
0: Ja, er is dus een lespakket en Bianca Melkert is de ontwerper.
2: Het pakket bestaat uit 5 thema's. Met elk thema 2 lessen. Dus de docenten kunnen die in de les behandelen. Er zit een stukje theorie in die je op het bord kunt zetten, met elkaar kunt lezen. Er zitten een aantal opdrachten in, waarbij ze in groepjes aan de slag gaan, of klassikaal, of met post-its, of verschillende werkvormen. Waarbij elke keer verwezen wordt naar stukjes uit de documentaire van Gedrago.
0: Ja, volgens docent Pien Maassen biedt het nieuwe lespakket waardevolle ondersteuning.
2: Het pakket bestaat uit 5 thema's. Met elk thema 2 lessen. Dus de docenten kunnen die in de les behandelen. Er zit een stukje theorie in die je op het bord kunt zetten, met elkaar kunt lezen. Er zitten een aantal opdrachten in, waarbij ze in groepjes aan de slag gaan, of klassikaal, of met post-its, of verschillende werkvormen. Waarbij elke keer verwezen wordt naar stukjes uit de documentaire van Gedrago. L1.

Wieboord even, Ton en Kalplat, routeregio met zometeen een nieuwe opgave van het routespel. Cryptische beschrijving, belengdos naar Inkplaatsen in Limburg. De groetenvroeg is welke? Ben benieuwd.

0: Prodigy en Bruno Mars en Still. Hoe de regio riemen vast, daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Ja, met een cryptische omschrijving. Kom voor op weg naar Inktplaatje in Limburg. Dat is het routespel. En dan kan ze een L1-pakketje winnen. Dus dat is altijd leuk. Met een nieuwe opgave. Voor welke plaats in Limburg geeft dit? De Engelsen kunnen het zich makkelijk veroorloven. De Engelsen kunnen het zich makkelijk veroorloven. U welke plaats geeft dit?

Robbie Williams en Tripping. De Engelsen kunnen het zich makkelijk veroorloven. Dat is de opgave in het routespel. Over welke plaats geeft deze cryptische omschrijving? Even je appen checken en dan, we weten, winst, hè? Met Train en Mermaid.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niets storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: 00:30, het LA Nieuws, dat hoor je van 8 uur. Hubo's, hi 8 uur.
9: Goedemiddag. Op verschillende plekken in Limburg is het op dit moment druk vanwege de afsluiting van de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren. Bij de afslag Gratum is het al druk door snelwegverkeer dat via de Napoleonsweg naar het zuiden wil. En ook op de N276 bij Echt is veel verkeer. Verslaggever Frank Mone volgt de situatie vandaag.
10: Ja, wat mij vooral opviel tijdens de ochtendspits is dat er heel veel vrachtverkeer in de file stond. Vanaf Sint-Joost was de A2 dus in zuidelijke richting afgesloten. Is nog altijd zo, maar toen stonden er wel lange files. Vertraging van soms wel een uur. Inmiddels is dat een stuk minder. Het zal in de loop van de dag weer wat drukker worden. En vanavond zeker, omdat de A2 dan natuurlijk in beide richtingen dicht gaat. Dus het blijft eventjes toch wel zoeken naar alternatieve routes de komende dagen.
9: Ja, en het hele weekend blijft de snelweg dicht. Maandagochtend gaat de A2 pas weer open. Schoonmaakbedrijf Cleaning Service Gevers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. Het bedrijf telt 39 medewerkers en maakt vooral bedrijfsgebouwen in regio Roermond schoon. Gevers werd ruim 50 jaar geleden opgericht in Sittard, maar valt sinds 2 jaar onder een conglomeraat van schoonmaakbedrijven in Midden- en Noord-Limburg. Limburg wil het Friese voorleesrecord verbreken tijdens een voorleesmarathon in de Maastrichtse bibliotheek in januari. Het is dan de bedoeling om 111 uur aan één stuk voor te lezen in zowel het Nederlands als het Limburgs. Daarvoor worden 222 Limburgse voorlezers gezocht. Het idee is om laaggeletterdheid in onze provincie terug te dringen. Het huidige voorleesrecord staat op 100 uur, dat gebeurde vorig jaar in Leeuwarden. En autosport. Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de enige vrije training voor de grote prijs van Singapore. De snelste tijd was voor George Russell. De Limburgse Red Bull-coureur rijdt dit weekend zijn 250ste Formule 1-race. Hij won er daarvan 72, maar die in Singapore heeft hij nog nooit op zijn naam geschreven. Verstappen boekte vorige week in Maleisië zijn eerste overwinning dit seizoen. En het weer. Het is vandaag bewolkt met regen en bij een stevig windje wordt het vandaag niet warmer dan 15 graden.
8: Dank je, 8 uur.

0: Nou, het punt is gekomen, want we zijn bezig met het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Engplaats in Limburg. De grote vraag: welke nieuwe opgave de Engelsen kunnen het zich makkelijk veroorloven? Ja, ja. Er komt van alles op binnen. Ook audio-appjes.
1: Goedemiddag, met Doreen. Is het soms wel? Groetjes, fijne uitzending.
0: Wel, dit is Lisette.
2: En goedemiddag, Ruud. Is de plaats daar misschien Toorn? Ja, want in Engeland, daar ligt ook zo'n klein gehuchtje. En dat heet ook Toorn.
0: Aha, ben ik nooit geweest, maar misschien is het prachtig. Toorn in Engeland. Even kijken. Steven Zweert kreeg ik binnen, maar ook Riekeld. En Born kom binnen. Even kijken. Brunsum kreeg ik ook binnen. Amerika werd genoemd. En ook Boekel. Maar het is allemaal net. Wat is het wel? Schikke appje.
3: Route Regio met Ruud Kleine.

0: A4 maar door Limburg. A2 het touw of net, voorkomen u vooral voor het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons een inkplaats in Limburg met de grote vraag. Welke een nieuwe opgave? De Engelsen kunnen het zich makkelijk veroorloven. Maasbrach en Amerika komt nog binnen. Overloon zelfs. Dat is boete de provincie, dus dat zou voor net doen. De Looi, oftewel Wellerlooi en Gulpen en Mestreeg. En nog een gans op andere appjes. En aan de telefoon Randy. Randy, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dat is een Engelse naam, dat stemt mij al hoopvol.
1: Ja, ik dacht Afforden. In de afleiding van Afforden. Ik ken me dat permitteren, ik ken me dat afforden.
0: To afford.
1: Ja,
0: to afforden. Afforden, Afforden, ja. Klasse, Randy, dat is hem.
1: Oh, mooi.
0: En wie komt aan de Engelse naam eigenlijk? Vond je die oude stad leuk? Of?
1: Ja, dat heb ik voor de verjaardag gekregen. Ik weet het ook niet.
0: Oh, voor de verjaardag. Oké, dat is goed. Nou, prima. Verzekering al één pakket op, jong. Dat komt gans goed.
1: Oh, stiekem mooi.
0: Hey, geniet van het weekend.
1: Dankjewel, tot
0: Hoi.
1: Hoi.

Order. En Blue Monday. Ah, het team van Noord Weekend wel, toch? Ja, zometeen de vrijdag editie van Hit Happen met Stefan. Veel plezier erbij en meld dich even voor de Viva. Wie van zeusjes voor zichzelf of voor een andere. Gewoon even appje checken of kijk op de site. Dan komt dat gans goed. Ik hoop dat ze net de weg ophoeft dit weekend. De A2 Blito. Slot er maar rekening met. En anders via Duitsland of het België of trein. Nou, zijn mogelijkheden. Wie dan nog een goed weekend. Hey,

0: Weekend op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op verschillende plekken in Limburg is het druk vanwege de afsluiting van de A2, maar een echte verkeerschaos is het niet. Een schoonmaakbedrijf met 39 werknemers in Roermond is vandaag failliet verklaard. En de provincie Limburg wil laaggeletterdheid aanpakken door in een recordpoging 111 uur lang voor te lezen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer.
10: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.

0: aan denken, kan iets eigenlijk komen waar.
1: Peter Fox en House on Zee, dit is L1. Strakke trouwens om 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgse teken. Ja, helaas pindakaas, deze mannen zitten er dit in. Wel Noobie L1 te huren, Lucas en Steve.

Jennifer Page en Crush. Dit is L1. Hups en Crush op L1. Nou, dat komt goed uit, hè. Want zometeen de beste hit-hop-hits zijn continuing. Of zeg ze dat zo, hè. Komen er in ieder geval aan.

0: En op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
2: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Op verschillende plekken in Limburg is het op dit moment druk vanwege de afsluiting van de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren. Bij de afslag Gratum is het al druk door snelwegverkeer dat via de Napoleonsweg naar het zuiden wil. En ook op de N276 bij Echt is veel verkeer dat normaal via de A2 zou rijden. Verslaggever Frank Monen volgt de situatie vandaag.
15: Ja, wat mij vooral opviel tijdens de ochtendspits is dat er heel veel vrachtverkeer in de file stond. Vanaf Sint-Joost was de A2 dus in zuidelijke richting afgesloten. Is nog altijd zo, maar toen stonden er wel lange files. Vertraging van soms wel een uur. Inmiddels is dat een stuk minder. Het zal in de loop van de dag weer wat drukker worden. En vanavond zeker, omdat de A2 dan natuurlijk in beide richtingen dicht gaat. Dus het blijft eventjes toch wel zoeken naar alternatieve routes de komende dagen.
14: Het hele weekend blijft de snelweg dicht. Maandagochtend gaat de A2 pas weer open. Schoonmaakbedrijf Cleaning Service Schevers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. Het bedrijf telt 39 medewerkers en werkt vooral in de regio Roermond. Schoonmaakbedrijf Schevers werd ruim 50 jaar geleden opgericht in Sittard, maar valt sinds 2 jaar onder een conglomeraat van schoonmaakbedrijven in Midden- en Noord-Limburg. De provincie Limburg wil het Friese voorleesrecord verbreken tijdens een voorleesmarathon in de Maastrichtse bibliotheek in januari. Het is de bedoeling dat dan 111 uur aan één stuk wordt voorgelezen, zowel in het Nederlands als in het Limburgs. Daarvoor worden wel nog 222 voorlezers gezocht. Het idee is om zo de laaggeletterdheid in onze provincie terug te dringen. Het huidige record staat op 100 uur voorlezen, dat gebeurde vorig jaar in Leeuwarden. En autosport. Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de enige vrije training voor de grote prijs van Singapore. De snelste tijd was voor George Russell. De Limburgse Red Bull-coureur rijdt dit weekend zijn 250ste Formule 1-race. Hij won er 72, maar die in Singapore heeft hij nog nooit op zijn naam geschreven. Verstappen boekte vorige week in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. En het weer. Het is vandaag bewolkt met regen en bij een stevig windje wordt het vandaag niet warmer dan 15 graden.

Sabrina Carpenter en Taste. Dit is L1. Wilste genieten van de beste Limburgstalige muziek? Check dan even onze site, hè. L1.nl/Plodderweg. Griekse Daag, Plodderweg Radio met louter en alleen de beste Limburgse parels. 24/7 natuurlijk, non-stop op zender. Plodderweg Radio.nl.

Listen B en Save Me, dit is L1 Hitappen. Strakken natuurlijk het belangrijkste Limburgse nieuws. En de vrijdagmiddag werd opgefleurd met de Counting Crows en Vanessa Carlton.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op verschillende plekken in Limburg is het druk vanwege de afsluiting van de A2. Van een echte verkeerschaos is echter geen sprake. Een schoonmaakbedrijf met 39 werknemers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. En de provincie Limburg wil laaggeletterdheid aanpakken door in een recordpoging 111 uur lang voor te lezen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

tegenwoordig had deze plaat een tweede leven. Ja, draai maar eens een feestje. Zet dit ding op. Zelfs mensen van 16 plus die kennen dit ding. Lip Sync en Funky Town. Dit is L1 met muziek uit de eigen provincie van vanzelf. Dit is

0: Het is L.A. Clark en Hold On. Dit is L1 met zometeen de belangrijkste Limburgse nuits en natuurlijk de beste hit-hop hits voor je.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theateravontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer leggen vanaf komende woensdag 1 dag per week het werk neer. Dat zal ook gevolgen hebben voor de reizigers van Arriva in Limburg. Alhoewel naar verwachting maar een deel van het Arriva-personeel gaat staken, verwacht de vervoerder wel dat een deel van de ritten hier zal uitvallen. De staking is het gevolg van vastgelopen cao-onderhandelingen. De bonden willen onder meer een hoger salaris en meer duidelijkheid over de roosters. Op verschillende plekken in Limburg is het op dit moment druk vanwege de afsluiting van de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren. Bij de afslag Gratum is het druk door snelwegverkeer dat via de Napoleonsweg naar het zuiden wil. En ook op de N276 bij Echt is veel sluipverkeer. Verslaggever Frank Monen volgt de situatie vandaag.
10: Ja, wat mij vooral opviel tijdens de ochtendspits is dat er heel veel vrachtverkeer in de file stond vanaf Sint-Joost. Was de A2 dus in zuidelijke richting afgesloten, is nog altijd zo. Maar toen stonden er wel lange files. Vertraging van soms wel een uur. Inmiddels is dat een stuk minder. Het zal in de loop van de dag weer wat drukker worden. En vanavond zeker, omdat de A2 dan natuurlijk in beide richtingen dicht gaat. Dus het blijft eventjes toch wel zoeken naar alternatieve routes de komende dagen.
9: De snelweg blijft het hele weekend dicht. Maandagochtend gaat de A2 pas weer open. Schoonmaakbedrijf Cleaning Service Schevers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. Het bedrijf telt 39 medewerkers en maakt vooral bedrijfsgebouwen in de regio Roermond schoon. Schoonmaakbedrijf Schevers werd ruim 50 jaar geleden opgericht in Sittard, maar valt sinds 2 jaar onder een conglomeraat van schoonmaakbedrijven in Midden- en Noord-Limburg. En Limburg wil begin volgend jaar het voorleesrecord verbreken tijdens een voorleesmarathon in de Maastrichtse bibliotheek. Het is dan de bedoeling om 111 uur aan 1 stuk voor te lezen in zowel het Nederlands als het Limburgs. Daarvoor worden 222 Limburgse voorlezers gezocht. Het idee is om laaggeletterdheid in onze provincie op die manier terug te dringen. Het huidige record voorlezen staat op 100 uur, dat werd vorig jaar in Leeuwarden gevestigd. En het weer. Het is vandaag bewolkt met af en toe regen en bij een stevig windje wordt het niet warmer dan 15 graden.

Roger Villevoix en dansen. Ja, en dat kan 24/7 via ons internetradiostation plattewegradio.nl, waar ze non-stop de beste Limburgstalige muziek huurt. Het is Hit Hoppen L1 op

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.
7: Arriva-reizigers moeten dit najaar rekening houden met stakingen. Uit onvrede over de CAO in het streekvervoer willen de bonden tot de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. Op verschillende plekken in Limburg is het druk vanwege de afsluiting van de A2. Van een echte verkeerschaos zegt er geen sprake. En een schoonmaakbedrijf met 39 werknemers in Roermond is vandaag failliet verklaard.
8: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
12: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
13: Hoe kan dat nou?
12: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
13: Begrijp er niks van.
12: Loop je digitaal
13: vals?
12: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.

0: Weekend op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Groenselenvlaai, Keersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
4: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeelhaartjes.nl.

dikke zomerhit van Another en 54 Ultra in Talk to You. Dit is Hitappen L1. We zitten in de vrijdagmiddag escapades. Met strak om 14:40 een nieuwe ronde van het Limbus Katerke. En dit is BL1, Lee en Rhymes.

Belong Together. Dit is L1 Hitappen met New Kids on the Block. Ja, dan moet je net denken aan die New Kids van Brabant. Hè? Nee, helemaal niet. Gewoon die echte New Kids uit Amerika. Dit is Tonight in Hitappen. Het is vrijdagmiddag. Welkom bij L1.

0: Zet in de middel zometeen het belangrijkste Limburgse neut. En kijk eens even op de klok, hè. Even gelijk zetten die hap. Om 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgse Terke.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij vanmorgen vroeg in Heerlen. Rond 5:30 werd er bij de Aurora Flat iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er vandoor. De politie is nog bezig met het onderzoek. De afsluiting van de A2 dit weekend wordt straks uitgebreid geëvalueerd door de Rijkswaterstaat. De snelweg in zuidelijke richting ging gisteravond al dicht. Vanavond volgt ook de weg in noordelijke richting. De lange files van vanochtend zijn een tegenvaller, vertelt Erik Eusen van Rijkswaterstaat.
9: Het is een ongewenste situatie vanochtend en niet meer dan een uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd, dat was het zwarte scenario. Helaas is dat opgetreden. Maar we gaan kijken wat de rest van het weekend gaat doen.
8: De weg wordt dit weekend helemaal afgesloten vanwege de verbredingswerkzaamheden tussen het Vonderen en Keresheide. Maandagochtend gaat de weg weer open. Bij een controle bij paardenhouderijen in Midden- en Noord-Limburg heeft de politie een aantal misstanden geconstateerd. Bij één paardenbedrijf werden verschillende milieuovertredingen vastgesteld en vond de politie spullen die worden gebruikt bij de hennepteelt. Bij andere stallen vond de politie dieren die bijvoorbeeld te lange hoeven hadden, te mager of te dik waren. Ook de zorg voor andere dieren schoot op verschillende plekken tekort. In totaal bezochten de controleurs gisteren 35 van de 230 paardenhouderijen in de regio. En autosport. Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De snelste tijd was voor George Russell. De Limburger rijdt dit weekend zijn 250ste Formule 1 race. Hij won er 72, maar die in Singapore heeft hij nog nooit op zijn naam geschreven. Verstappen boekte vorige week in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. En het weer. Het blijft vandaag bewolkt met buien en een temperatuur van zo'n 15 graden. Maar in de loop van het weekend wordt het weer wat zonniger.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Rijkswaterstaat is ontevreden over de verkeersdrukte vanmorgen vroeg in Limburg. De vertraging van ruim een uur door de afsluiting van de A2 is reden voor een uitgebreide evaluatie. Bij een controleactie bij 35 paardenhouderijen heeft de politie gisteren verschillende misstanden geconstateerd. Bij één bedrijf lagen onder meer spullen voor de hennepteelt. En de politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar de steekpartijen vanmorgen vroeg in Heerlen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op €5 miljoen. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14.
12: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
13: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
16: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
17: Tinnemans Keukens. Voor topkwaliteit keukens en design op maat. Plan uw adviesgesprek via tinnemanskeukens.nl.
18: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ken the Man, onderweg richting uw weekend met L1 Vandaag. En met misschien her en der een beetje vertraging.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Want we houden je natuurlijk ook vanmiddag hier op de hoogte van de situatie rondom de afsluiting van de A2. Nog even voor de beeldvorming vanaf het Vonderen tot aan de Roosteren is de snelweg dicht in zuidelijke richting. En dat merk ik ook wel op het verkeerskaartje. Nogal wat vertraging bijvoorbeeld op diezelfde A2 tussen Gratum en Maasbracht. Dat duurt er 10 minuten langer over. En ook een alternatieve route die loopt rustig aan toch wel vrij vol. N276 tussen Maasbracht en Brunsum. Dat duurt er ongeveer 3 kwartier langer over zelfs. En de grote vraag is dan ook, gaat die snelweg in het vervolg nog een keer op een doordeweekse dag met alle vertragingen van dien dicht?
2: We gaan kijken wat het inderdaad gaat betekenen. Het is een ongewenste situatie vanochtend en niet meer dan een uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd. Dat was het zwarte scenario. Helaas is het opgetreden. Maar we gaan kijken wat de rest van het weekend gaat doen.
0: Ja, eerst evalueren na dit weekend. Trouwens, vanmiddag, ook heel wat anders, komen we nog op een bijzonder plekje. Ja, dan moet ik misschien even dat welbekende deuntje van Ennio Morricone aanzwengelen. We gaan even naar de splinternieuwe saloon van schietvereniging Davy Crockett in Meterik hier op de vrijdagmiddag. Al is daar dan wel één hele grote maar mee gemoeid.
3: Waarom geen klapdeuren?
4: Nou, dat kost heel veel beer. Je kunt je voorstellen, als hij twee van die grote slaaien op en dicht gaat en je komt met een deemblad aan lopen, dan giet het hem. Dus dat werkt niet.

Ja, de liefde neemt je ook langzamerhand de overhand, hoor. When Love Takes Over, David Guetta samen met Kelly Rowland in het BLN vandaag. Ja, de liefde voor het weekend proberen we toch ook maar even te benadrukken. Zelfs als dat je er wat langer over doet, om dat weekend lot te beginnen door vertraging. Ze doen het nou even. En de weekendstarter is L1. Dit is een heel rustig begintje. Maar dat blijft niet heel het iets, hoor. Erwin van het Maastricht.

She might snap. Rosalind hier net bij Alleen Vandaag. Ik zit me intussen even af te vragen, waar zal er nou meer over gevloekt worden de komende dagen? Is dat het herfstige weer of die afsluiting, die gedeeltelijke afsluiting van de A2? Ja, misschien allebei. Zometeen hier bij de razendsnelle spreekbuurt staat die belangrijke verkeersader centraal. We gaan hem helemaal af, vanaf Weert tot aan het diepe zuiden. Precies waar die A2 ons allemaal langs heen voert. Maar eerst nog één vraag van de Jacksons.

0: richting 16:30 hier.
1: Vandaag.
0: Waar het nu dan even gaat over de weg waar zo'n beetje alle Limburgers geregeld komen of overheen gaan. Maar eigenlijk nog nooit iemand overheen heeft gelopen. Tenminste, dat hoop ik, hè. Want dat brengt nogal een risico met zich mee. De autosnelweg A2 vormt natuurlijk de Noord-Zuidroute van Amsterdam via Utrecht, Sertogenbosch, Eindhoven, Maastricht naar de grens met België via IJsden. Osdeef heet vandaag de spreekbeurt over de A2. In totaal trouwens 217 kilometer lang.
2: De A2 maakt in Limburg een ruime bocht langs Weert. Voorbij Weert is een aansluiting met de N280, de weg naar Roermond en Düsseldorf. Bij Maasbracht volgt de Maasbrug Wessum over de Maas en buigt de A2 naar het zuiden af, waarna bij het knooppunt Het Vonderen de A73 uit Venlo en Nijmegen eindigt. De snelweg loopt vervolgens parallel aan de Maas naar het zuiden. De snelweg loopt dan op enige afstand van Sittard en wat dichter langs Geleen naar knooppunt Kerenzijde. Men kruist hier de A76. De weg gaat verder langs Maastricht aan de Airport en daalt hier sterk af naar Maastricht, dat ongeveer 70 meter lager ligt. Bij het knooppunt Kruisdonk, het zuidelijkste knooppunt van Nederland, eindigt de A79 uit Heerlen. Vervolgens loopt de A2 door de stad Maastricht. De passage van Maastricht is grotendeels ondergronds in de dubbeldeks Koning Willem-Alexander-tunnel. Zuidelijk van Maastricht voert de A2 verder langs het Heuvelland tot de grens met België bij IJsden. Aan de Belgische zijde gaat de E25 dan verder naar Luik en Luxemburg.

0: waarschuwing van Nene Cherry. Don't you get fresh with me. De Buffalo Stands bij L1 vandaag. Ja, helaas kunnen we no dinkig wel al voorspellen dat het een flinke vrijdagavondspits belooft. Sterker nog, no om 5:30 al op verschillende plekken aanzienlijke vertraging. Hoe en hoe lang het nu al vast heeft, dat duurt zo meteen.
1: Appen met de jokes, download de L1-app. Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.

0: op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: 16:30, dat betekent ruimbaan hier gevolg. Het laatste Limburgse nieuws hoor je van 8:00.
11: Goedemiddag. Net als vanmorgen staan er op dit moment lange files door de afsluiting van de A2 tussen het Vonderen en Keresheide. De vertraging is nu een uur voor het verkeer dat vanaf de A73 komt en naar het zuiden wil. Vanochtend liep het verkeer daar ook al vast. Een grote tegenvaller voor Rijkswaterstaat, vertelt Erik Eusen.
12: Het is een ongewenste situatie vanochtend en hier meer dan een uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd. Dat was het zwarte scenario. Helaas is het opgetreden. Maar we gaan kijken wat de rest van het weekend gaat doen.
11: Vanavond om 9:00 gaat ook de weg in noordelijke richting dicht voor de werkzaamheden. Maandagochtend gaat de weg weer open. Er is nog altijd niemand aangehouden voor de steekpartij vanmorgen vroeg in Heerlen. Rond 17:30 werd er bij de Aurora-flat iemand neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er vandoor. Het onderzoek loopt nog. Bij een controle bij paardenhouderijen in Midden- en Noord-Limburg zijn verschillende misstanden geconstateerd. Bij één paardenbedrijf werden milieuovertredingen vastgesteld en vond de politie spullen die worden gebruikt bij de hennepteelt. Bij andere stallen vond de politie verwaarloosde dieren. Ze waren bijvoorbeeld te dik, te mager of hadden te lange hoeven. Ook de zorg voor andere dieren schoot op verschillende plekken tekort. In totaal bezochten de controleurs van de politie 35 van de 230 paardenhouderijen in de regio. En minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie. Tijdens het landelijk Q-koortssymposium erkennen ze dat de overheid ernstig tekort is geschoten. Tussen 2007 en 2010 kampte Nederland met de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld, vooral door besmette geitenhouderijen in Limburg en Brabant. Tienduizenden mensen raakten besmet en meer dan 100 mensen overleden aan de ziekte. En het weer. Het is vandaag bewolkt met buien en een temperatuur van zo'n 15 graden. Vanavond fris en meer neerslag. In de loop van het weekend wordt het weer wat zonniger.
10: Ah, kijk eens, nou, dat klinkt alweer wat beter. Achter, dankjewel. Ja, lopen we even het lijstje af wat betreft de vertragingen. Te beginnen op die A2 zelf in zuidelijke richting tussen Kelpen en Gratum. Dat duurt er een klein kwartier langer over dan A73, ook zuidelijke richting. Tussen Roermond en Maasbracht een kleine half uur vertraging. En de alternatieve route op de N276 stroomt ook langzamerhand flink vol. Tussen Maasbracht en Brunssum, met name richting de aansluiting met de A2, waar je er dus weer op kan. Dat duurt er op dit moment een half uur langer over.

0: The Lost Frequency samen met Zonderling lekker rustig aan. Zo richting dat weekend. Tegelijkertijd mocht je nou op dit moment in de auto zitten. Vaststaan bijvoorbeeld op die A2 of op die A73 of op de alternatieve route N276. Nou, dan kan ik je zeggen, doekje voor het bloeden. Mentale support hier.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Want er staan weer drie ontiegelijke knallers wat betreft weekendstarters voor je klaar.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Dat is wederom de kwestie. We gaan maar even de randjes van de Limburgse grens opzoeken. Bij het grensgevalletje. Ja, dat mag dus zijn vanuit de provinciale hoofdstad. Lucas en Steve op till dan. De Belgische buren van de Kreuners met Ik wil je. Ik dacht dat iedereen met u aansproken door Ik wil u. Of We willen die ijsbeer aan zeeën van Sound Convoy. Beetje mentale vuurbreiding op het Oktoberfeest al.

Ik ben tegenwoordig genoodzaakt om in Polen te gaan tanken. Ja, ja, daar is de benzine stukken goedkoper als hier. Ja, en ik hoor het net, meneer, met ene tanken.

Play that funky music tot het bittere eind. Till you die van de Wild Cherry. Natuurlijk heen net bij L1 vandaag. Ik kijk even naar de respons naar aanleiding van het grensgevalletje. Het zoei zoemer kunnen dat we op de vrijdagnamiddag even de oostelijke grens van Limburg overgaan richting de Duitse buren. Over den ijsbeer. Maar goed, er kan van alles nog gebeuren. Zometeen trouwens ook heel wat angst. Je hebt het misschien meegekregen. Het kabinet, budget vanavond 2029. De slimme hybride warmtepomp, de standaardweert, wanneer een cv-ketel werd vervangen. Ja, wat betekent

0: origineel is natuurlijk van Anita Ward. Maar H ging ermee aan de haal. Ring my bell. Tenminste, als het mogelijk is. Hè.
1: Ja, wij moesten kloppen. Want de bel doet het niet.
2: Dit is L1 Vandaag.
0: Waar het hier nu over kabinetsplannen gaat. Vanaf 2029 is plan de campagne dat de slimme hybride warmtepomp de standaard wordt wanneer een cv-ketel wordt vervangen. Ja, voor installatiebedrijven kan dat een flinke impuls betekenen. Tegelijkertijd toch plaatst installateur Danny van Roekel vraagtekens bij een verplicht systeem voor alle huishoudens.
3: In de regel past dat op alle cv-ketels, maar dat is nog altijd de vraag, is het zinvol? Heel veel mensen zijn al heel duurzaam bezig. Bijvoorbeeld een eenpersoonshuishouden of een tweepersoonshuishouden, wat die al op 600 of 700 kuub gas zit, omdat ze juist al heel zuinig zijn en al een aantal duurzame investeringen hebben gedaan, moeten zwaardere investeringen doen. Ja, dat is in onze optiek niet altijd duurzaam. We kunnen hem afregelen op basis van buitentemperatuur. We kunnen hem afregelen op basis van een ruimtecorrectie, dus gewoon met de kamerthermostaat. We kunnen hem laten sturen of denken in combinatie met de zonnepanelen. We kunnen hem laten sturen op basis van energietarieven die gelden op het contract van de mensen. Er zijn heel veel mogelijkheden. Een volledig nieuw systeem, gasketel met een hybride warmtepomp en installatie, dat varieert tussen de 8.000 en 10.000 euro na aftrek van subsidie. Niet wat 2029 gaat brengen op het moment dat iedereen verplicht gaat worden. Ik zou wel iedereen willen uitnodigen om in ieder geval het gesprek te gaan voeren met hun warmtepartner over de toekomst, wat ze zouden moeten gaan doen, of in ieder geval nu nog kunnen gaan doen, om 2029 voor te zijn en de verplichting voor te zijn.
0: Ja, dat is toch een flinke som geld natuurlijk. 8, 9, 10.000 euro voorspelt de installateur Danny van Roekel, zelfs met aftrek van de subsidie.

0: Stevie Wonder met The Higher Ground. Ja, ondertussen wat betreft de muziek kunnen we wel concluderen dat heel wat luisteraars toch wel al wat gevoel hebben bij het Oktoberfeest. Ook al duurt het nog even.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dat was ook vandaag de laatste keer voor deze werkweek de kwestie. De Kreuners vanuit België, Lucas en Steve vanuit Maastricht. Of dus Sound Convoy met Hey, we willen die ijsbeeren zien. Of we willen die ijsbeeren zien. Ja, ik kan het er lang en breed over lullen. Maar overmaat van de appjes ging toch voor de Oosterburen.
2: Loop maar eens naar Duitsland gewoon. Hoi hoi.
0: Ja, u vraagt mij draaien, Jan.
3: Ruben, doop met de ijsbeer. Fijn weekend. Hoi.
0: Merci, Jack.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Ga je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Opnieuw loopt het verkeer vast vanwege de afsluiting van de A2 tussen het Vonderen en Keresheide. Vanavond om 9 uur gaat de snelweg ook in noordelijke richting dicht. Bij controleacties bij 35 paardenhouderijen heeft de politie verschillende misstanden gecontroleerd. Bij 1 bedrijf lagen er onder meer spullen voor de hennepteelt. En minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie, die ook rond Limburgse geitenhouderijen de nodige slachtoffers heeft gemaakt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14.
9: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
16: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
19: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
20: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
21: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt, ja, het stukje energie.
20: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
22: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
23: Eindelijk zitten na een lange dag staan. Een ingezakte voet is pijnlijk. Je mist steun en comfort. Maar dat hoeft niet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
24: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
26: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
27: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
28: Voor elke keukenwens en elk budget is één.

0: Escheukens.nl.
1: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
2: Liefde voor Limburg.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: The Edge of Desire van Jonas Blue en Malief. Ik stel voor eens even ruim baan hier voor wat vrijdagmiddag erotiek.
1: Cool, lekker.
2: Dit is L1.
0: Ja, zat ik ook wel te denken eigenlijk, hè. We duiken op dit moment namelijk even terug naar de datum dat er voor het eerst bloed op de Nederlandse televisie te zien was. Niet heel toevallig is dat dezelfde datum als vandaag. Het gevolg destijds, kamervragen, heisa, vooral heel veel verontwaardiging.
3: Kom maar achter me aan.
0: De eerste blote borsten die waren te zien in het VPRO-programma Hoepla. Dat schreef dan meteen ook geschiedenis op 9 oktober 1967. Heel wat jaren terug. Eerste bloot op televisie dus. Het programma liet een vrouw zien die de krant zit te lezen. Met denk eens aan dan de radio, zeggen ze wel eens. Hè. En wanneer ze de krant laat zakken, blijkt ze dus ook naakt te zijn. Vrouw in kwestie is Phil Bloem.
4: Hoepla!
5: Het Tweede Kamerlid, ingenieur C.N. van Dis, stelt vragen aan minister-president De Jong. Dit alles kan niet verhinderen dat het Nederlandse kijkerspubliek gedurende 53 seconden een geheel ontkleed meisje te zien krijgt.
6: Het programma Hoepla is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen.
7: Dus ik kan dat lezen. Dan zit ze met de benen over de andere been. Ja, poedelnaakt te wezen. En dat is ook alles.
6: De aflevering van Hoepla zal in ieder geval op de schermen komen.
7: Gewoon een naakte vrouw. En daar kijk je dan even naar. En dat was het dan weer. Ja, een hele land op je kop. Dat is toch prachtig?
8: Ja, dat was. Dat heeft toen honderden, duizenden opzeggingen, geloof ik, betekend. Ja. Bij de VPRO. Je bent nu met een boek gekomen waarin je dat allemaal nog even op een rijtje zet. Is dat om er een punt achter te zetten?
9: Nou, in een bepaalde manier wel, maar aan de andere kant ook niet. Gewoon, laten we anders zeggen. Ik heb een aantal dingen gedaan. De publiciteit is toen eigenlijk echt naar één richting gegaan. Alleen maar het naakt. Terwijl ik zelf, zeg maar, als performances, of wat dan vroeger happenings, een onderdeel van wat ik gedaan heb als totaliteit.
4: Hoepla!
10: Cinderella cut it up one time.

0: haast niet alleen maar green lights in Limburg op dit moment, hè? Zo, het heeft eigenlijk weinig met stoplichten te maken. Maar natuurlijk wel met die wegafsluiting van de A2. Eigenlijk al ja, het gros van de vrijdag. Dat er nogal wat vertraging is op diezelfde A2. Kijk op dit moment even naar het Limburgse wegenkaartje. De A2 zuidelijke richting tussen Kelp en Graten. Dat duurt er een klein kwartier langer over de alternatieve route over de N276. Tussen Maasbracht en Koningsbosten is het ook nog best wel druk. Klein half uurtje vertraging daar. En dan na die afsluiting tussen Borren en Echt duurt er ook nog een kwartiertje langer over. Dat heeft dan ook te maken met een ongeluk dat daar plaatsvond. Er is daar maar één rijstrook open. Hopelijk dat het de komende dagen wat vlotter gaat. Met wat minder vertraging, zo moet ik het zeggen. Tegelijkertijd, ja, volgens Rijkswaterstaat zeggen... Je kunt niet zeggen dat je er niet voor was gewaarschuwd. Tegelijkertijd liep het dan vanmorgen ook flink vast in de midden van de provincie. Allemaal als gevolg van die werkzaamheden natuurlijk. Die begonnen gisteravond. Zullen dus duren tot maandagochtend 5 uur.
1: We hebben nu natuurlijk ook te maken met de doelgroep op vrijdag. Heel veel vrachtverkeer wat nu op de weg zit. Die zijn toch lastig te bereiken. En die hebben natuurlijk ook wel een opgave om op tijd hun vracht ergens af te leveren. Ja, die blijven toch op de weg zitten. En zeker als ze in deze regio zitten, dan is het heel lastig om die mensen te bereiken.
2: Is het nou slim om zo'n afsluiting op een vrijdag te doen, op een werkdag?
1: Nou, dan moeten we even het weekend goed evalueren. Kijken wat de hinder is geweest en wat de impact is geweest. Of er ongevallen zijn geweest, want dat is natuurlijk ook wel bepalend. En hoe de werkzaamheden op het werk zijn geweest. We zullen dat zeker goed evalueren of dat nog een keertje kan voorkomen en of dat echt non-don is.
2: Dit was eenmalig?
1: Nou, daar hoef ik nou nog geen uitspraak over te doen.
2: Het was de eerste keer?
1: Het was de eerste keer.
2: En hopelijk de laatste keer, denkt de weggebruiker nu.
1: Nou ja, goed, dat kan natuurlijk. We gaan kijken wat het inderdaad gaat betekenen. Het is een ongewenste situatie vanochtend en die meer dan een uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd. Dat was het zwarte scenario. Helaas is het opgetreden. Maar we gaan kijken wat de rest van het weekend gaat doen.
2: Eigenlijk zegt hij van, moeten we niet meer doen. Dat hoor ik zo tussen de regels door.
1: Nee, dat zeg ik niet. Dat zijn jouw woorden. Nee, we gaan het zeker goed evalueren en kijken hoe we dat de volgende keer gaan oppakken.
0: Ja, nee, dat is dus nog. Dat moet nog besloten worden. Die knoop moet nog worden doorgehaald. L1. Trouwens, heel wat anders. Afgelopen week stonden de mannen van de Backstreet Boys net over de Duitse grens. Dit is de oude

0: zorgeloos het weekend tegemoet. Onder leiding van Ray Dalton en Madcon. Ja, we houden je natuurlijk op de hoogte over de situatie rondom de afsluiting van de A2, over de vertragingen, maar ook over het omstreden spul Bomex dat daarbij gebruikt wordt. Zo meteen hoor je dan trouwens ook nog over de razendsnelle prestatie van een Limburger die minder vertraging had. Sterker nog, die met volle vaart over het asfalt reed bij de Grand Prix van Singapore.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
4: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
5: Dit smaakt naar meer.
6: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
4: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
8: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
0: Het laatste nieuws uit Limburg en natuurlijk ook een blik op de weg. En dat is de blik van 8 uur.
13: Goedemiddag. Bij de verbreding van de A2 wordt dit weekend ook het omstreden bouwmateriaal Bomex gebruikt. Alleen bij roosteren wordt het vulmiddel niet gebruikt omdat daar een grondwaterwinningsgebied ligt. Bomex is de as die overblijft na de verbranding van huishoudelijk afval en wordt gebruikt als vulmiddel onder het nieuwe asfalt. Het is omstreden omdat er resten van zware metalen in kunnen zitten. De provincie staat het gebruik alleen toe als er een groot maatschappelijk belang is en geen alternatief voorhanden. En net als vanmorgen verliep ook de avondspits moeizaam door de afsluiting van de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide. Op de A73 liep de vertraging bij het Vonderen op tot ongeveer 1 uur. Vanmorgen liep het verkeer daar ook al vast. Een grote tegenvaller, vertelt Erik Eussen van Rijkswaterstaat.
14: Het is een ongewenste situatie vanochtend in die meer dan 1 uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd. Dat was een soort scenario. Helaas is het opgetreden. Maar we gaan kijken wat de rest van het weekend gaat doen.
13: Vanavond om 9 uur gaat ook de weg in noordelijke richting dicht. Maandagochtend gaat de A2 weer open. Minister van Volksgezondheid Sophie Hermans heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie. Tussen 2007 en 2010 kampte Nederland met de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld, vooral door besmette geitenhouderijen in Limburg en Brabant. Tienduizenden mensen raakten besmet en meer dan 100 patiënten overleden aan de ziekte. Voor Brabant is al een zorgplan aangekondigd. Of dat er ook voor Limburg komt, is nog niet duidelijk. En Formule 1, Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. De Limburger start daarom morgen op pole in de sprintrace. Zondag wordt de daadwerkelijke Grand Prix van Singapore gereden, de 250ste Formule 1-race van Max Verstappen. In Maleisië won Verstappen vorige week zijn eerste Grand Prix van dit seizoen. Dat gebeurde na een update van zijn Red Bull. En het weer. Vandaag een bewolkte dag met buien en een temperatuur van zo'n 15 graden. Vanavond en vannacht wordt het fris en valt er meer neerslag. Maar in de loop van het weekend wordt het weer wat zonniger.
0: Arthur, dankjewel. Ja, werk het lijstje dan weer even af, want er staat nogal wat vertraging. Te beginnen op die A2 zelf, zuidelijke richting tussen Kelp en Gaten. Dat duurt er een klein kwartier langer over. De alternatieve route die je leidt over de N276. tussen Maasbracht en Koningsbos. Ook een klein half uur vertraging daar. En dan na de afsluiting op de A2 zuidelijke richting tussen Born en Echt. Deze een ongeluk heeft daar plaatsgevonden eerder vanmiddag. Zodoende is daar één rijstrook open en doet er daar een half uur lang over.

0: Manners met Someone to You. Ja, ik zit er denk ik in het kader van het noodzakelijke met het aangename combineren. Mocht je nou op dit moment ergens vaststaan vanwege de A2-afsluiting, bijvoorbeeld op de N276 of de A2 tussen Born en Echte, ja, beide gevallen waarschijnlijk een half uur vertraging, heb je wel misschien even de mogelijkheid om mee te doen met de quiz en kans te maken op de prijzen.
1: L1 Vandaag.
0: Tickets voor het Limburgse vrouwen-event in Limburg liggen hier klaar. De quiz gaat over een van de grootste der aarde op muziekgebied. Zou namelijk jarig zijn vandaag. Werd op de datum van vandaag geboren. 9 oktober 1940 werd in Liverpool John Lennon geboren. Alle reden om daar eens even bij stil te staan. Sterker nog, journalist Gerard Kessels uit Nederweert mocht hem ooit interviewen tijdens die fameuze bed-in voor de wereldvrede in het Amsterdamse Hilton Hotel.
2: Het werk aan de wereldvrede werd even opgeschort en ik kon komen. En even later zat ik daar op dat enorme bed daar. En we hebben daar drie kwartier als fans heel gezellig over de muziek van Bob Dylan zitten praten, over de binnenrijm van een prachtig nummer als Like a Rolling Stone, hè? Once Upon a Time, You Threw the Amsterdam in Your Prime, Didn't You, People Call, Say Beware Doll, You're Bound to Fall. Ik viel vrij snel uit mijn rol van ik ben hier om over John Lennon te schrijven en over de Beatles en over hem verder. Wat dat betreft ging het eigenlijk helemaal mis, maar hij had het een heel prettige conversatie gevonden. En ik ook.
0: Ja, gelauwerd Limburg journalist. Maar toen viel hij dus even uit de rol. Een beetje starstruck. Ja, is ook wel te begrijpen natuurlijk. Hè. Ontmoeting die je nog wel eens bijblijft waarschijnlijk. Te meer omdat John Lennon natuurlijk op een heel treurige manier aan zijn einde kwam. Daar gaat dan de vraag over. Werd namelijk vermoord door een verwarde fan. Maar in welk jaar was dat? John Lennon werd dus op 9 oktober 1940 geboren. Maar in welk jaar kwam hij helaas?

Daar kwamen we als een beetje alle vervoersmiddelen voorbij. Hè. Eerst namelijk Rouenese autovliegtuig. En toen bevongen we ons nog even op het spoor met de Long Train Running van de Doobie Brothers. Vrij herkenbaar deuntje, denk ik toch wel, hè? Als dat in Limburg was uitgebracht vanuit de goeie, de slechte en de lierlijke geiten. En die Morricone, the good, the bad and the ugly. Ja, zo meteen gaan we namelijk even richting een nieuwe saloon die net is geopend in Limburg. Ja, die grote

0: Nelly Furtado. Ik zit te denken wat betreft je muziek. Zullen we toch nog even een keer die Morricone aanzwengelen? Schiet er niet makkelijk genoeg van natuurlijk, hè? Het gaat hier over een nieuwe saloon. Schietvereniging Davy Crockett, Metric is jarig en heeft zichzelf een passend cadeau gegeven. Na 60 jaar wordt het al tijd voor een nieuwe saloon.
1: Dat vinden we ook het mooie van het geheel, dat het dus samen gemaakt is. Want we hebben het volledig binnen de club gehouden, zowel technisch als de tekeningen, noem maar alles op. Alles is vanuit de club gekomen.
2: We hebben nog wel wat dingen te doen. We zien nog Nergans Kloor natuurlijk. Op een haard, maar ook sierlijsten moeten we nog op verschillende plekken afmaken. Boven hebben we nog een aantal kamers, zoals de bestuurskamers. We gaan ook gewoon mooi afmaken en dan hebben we een fantastisch eindresultaat.
3: Het is alleen een grote mare.
1: En dat is?
3: Waarom geen klapdeuren?
1: Dat kost heel veel beer. Je kunt je voorstellen, als je twee van die grote slaaien op en dicht gaat en je komt met een deemblad aan lopen, dan gaat het doen. Dus dat werkt niet. Dat laat ook mooi zien. Jongens, hoi hoor.

0: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstox.nl.
3: Bijstox.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
4: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de werkzaamheden aan de A2 wordt dit weekend ook bouwmix gebruikt. Alleen bij een grondwaterwinningsgebied bij Roosteren komt het omstreden bouwmateriaal niet onder het asfalt te liggen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie, die ook rond Limburgse geitenhouderijen de nodige slachtoffers heeft gemaakt. En Max Verstappen staat morgen op pole position in de sprintrace in Singapore. De Grand Prix zelf wordt zondag gereden en wordt de 250ste Formule 1 race voor de Limburgse coureur.
14: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10.
3: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
16: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
17: Meneer, mag ik u wat vragen?
18: Ja.
17: Waar kent u Hazy van?
18: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
17: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
18: Oké.
17: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
22: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
23: Houd misdaad uit je buurt.
22: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Natuurlijk van Billy Ocean.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En ook met Godnoos, want het vuiltje op zich van mij op dit moment met een vertraging naar aanleiding van de A2-afsluiting. Even spieken op, die zuiltje A2 in zuidelijke richting als dat de afsluiting al voorbij is tussen Born en knopend het Vonderen. Een kleine 10 minuten vertraging op de... Oh, loop je het keertje vast. Nou, wel wat vertraging bieden aan we bezig te zijn. Ah, je hebt hem weer. N276 tussen Koningsbos en Susteren. Dat is dan de alternatieve route natuurlijk. Dat doet er een kwartiertje langer over. En nog in het noorden van de provincie tussen Kelpen en Gratum een kleine 10 minuten vertraging. Dus dat is allemaal nog te doen. Een paar minuutjes later dat het weekend dan kan losbarsten. Ook voor dat weekend kalm ik nog even bij wat betreft de Limburgse actualiteiten van deze vrijdag. Dat gaat bijvoorbeeld over nogal een spektakel in Remun. Na 122 jaar is het alweer iets terug op de plek waar dat doet gemaakt is. De koninklijke troon van Pierre Kuipers schittert door in Remun. De troon is absoluut de blikvlanger door in de tentoonstelling van het Kuipershuis. Burgemeester Jolanda Hoogtanders van hetzelfde Remun kreeg kippenvel bij de aanblik.
2: Niet alleen een historisch object, het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnenstaat in Roermond, ja, dat voel je. Daar hangt een aura omheen, daar hangt een mystiek omheen. En ja, dat is kippenvel.
0: Nou, dan zakken we van Remun even wat zuidelijker af. Een stukje Sittardse geschiedenis is te zien op een nieuwe mural aan de Begijne Hofwal in het centrum van Sittard. De Sint-Rosa-kapel Leeuw Azor, die in 1938 ontsnapte en de volle kerk binnenliep. En de traditie van het appelsineschmieden stond allemaal op de mural. Roy Wagemans is verantwoordelijk kunstenaar.
3: Ja, ik heb toch eigenlijk goed gepikt wat ik eigenlijk zo aan zou vingen om te laten zien. Het verhaal van Azor, de Leeuw, dat bleef me continu prikkelen, want ik vind dat zo'n ruig verhaal. En ja, dan mijn interpretatie van Sint-Rosa in dit geval. Ik hou er normaal ook echt de gekke kwingslag bij van ik wil dat het een Limburgse meid is. Ja, ik wou dat gewoon combineren. En de combinatie is uiteindelijk geworden, zo weet hoe die opstijdt.
0: En dan tot slot eindigen we in Horst, want na het documenteren van Gedrag ook over Guus Janssen, hoe hetzelfde Horst dit tijdens de carnaval van 2022 om het leven kwam door zinloos geweld, is nu ook een speciaal lespakket voor scholen ontwikkeld. De interactieve opdracht, de klassikale gesprekken met de jongeren bewuster worden van het gedrag en de gevolgen van geweld. En de moeder van Guus is er blij mee.
4: En in het lesmateriaal zitten opdrachten in. Interactieve opdrachten, spelvormen om met elkaar in gesprek te gaan en praat erover en hoe sta jij erin? Wat denk jij ervan? Durf je iets erover te zeggen? Om de thema's meer bespreekbaar te maken.

0: de sirenes achter hem aan. Fabio en Fabrizio.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, daar kan het weekend toch echt wel losbarsten. Dat hebben de herbegeurs natuurlijk. Hè. Trouwens, bijzondere verjaardag vandaag. Tenminste, had je het kunnen zien. Namelijk die van John Lennon. Wordt namelijk op 9 oktober 1940 in Liverpool geboren. Ja, Lennon had natuurlijk een flink aandeel in die hele Beatlemania. Die ook in Nederland destijds nogal leefde. Bleek dan bijvoorbeeld tijdens een bezoek van de Beatles in 1964.
2: Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle. Want de zieke Ringo Starr had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om. De huidige bezoekers werden heel origineel door meisjes in Volendammer kostuum begroet, kregen een hoofddeksel waarmee ze zo ter paling vangst konden en werden vervolgens naar het stationsgebouw geloodst, van waar men hen langs een omweg naar het Amsterdamse Doelenhotel afvoerde. Ook hier had men een bataljon politie samengetrokken.
0: Massale gekte was het. En Limburg-journalist Gerard Kessel had nog ooit de eer om hem te interviewen tijdens de beroemde Bed in het Hilton in Amsterdam. Vond dat natuurlijk allemaal plaats. En hoe gaat het dan als je zo'n grootheid ontmoet tijdens zo'n moment? Ja, dat later als wereldwijd historisch wordt gezien.
3: Ik viel vrij snel uit mijn rol van... ik ben hier om over John Lennon te schrijven en over de Beatles en over hem verder. Wat dat betreft ging het eigenlijk helemaal mis. Maar hij had het een heel prettige conversatie gevonden. En ik ook. En het was dus eigenlijk voor mij heel dubbel.
0: Dat kan er niet veel zeggen. Hè? Ja, ik heb nog eens met John Lennon zitten buurten. Vandaag zou John Lennon dus Joris zien geweest. Helaas kwam hij natuurlijk op tragische wijze aan zijn einde. Wordt doodgeschoten door een verwarde fan. Maar in welk jaar was dat nou? In welk jaar stierf tenminste vandaag de dag Joris zien geweest? Weet je, goeie jaartal, dan liggen er tickets voor het vrouwen-event. Dat plaatsvindt in Rummen. Kloverig.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Wat is ik nou, Marie? Wie heb ze die tijd eigenlijk leren kennen? Daar zitten die gwaas langs de mazen wandelen. Ik fluit op de nooit, maar tijd was sneller.

0: De hemelse vrijdagavond met het nodige Franse vocabulaire van Maître Jim, Jim Tier. Hier net bij Alleen Aujourd'hui. Zometeen het laatste Limburgse nieuws met onder andere goed nieuws vanuit Singapore. Goed nieuws vanuit Max Verstappen.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Wilt Stiegen bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dieg.
4: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
0: Alles even, dat betekent ruimbaan voor het laatste Limburgs nieuws voor hier van 8 uur.
14: Goedenavond. Bij de verbreding van de A2 wordt dit weekend ook het omstreden bouwmateriaal Bomix gebruikt. Alleen bij Roosteren wordt het vulmiddel niet gebruikt, want daar ligt een grondwaterwinningsgebied. Bomix is de as die overblijft na de verbranding van huishoudelijk afval. Het wordt gebruikt als vulmiddel onder het nieuwe asfalt. Het is omstreden omdat er resten van zware metalen in kunnen zitten. De provincie Limburg staat het gebruik alleen toe als er groot maatschappelijk belang is en geen alternatief voorhanden. Net als vanmorgen verliep ook de avondspits moeizaam door de afsluiting van de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide. Op de A73 liep de vertraging voor het Vonderen op tot ongeveer een uur. En vanmorgen liep het verkeer daar ook al vast. Een grote tegenvaller, vertelt Erik Eusen van Rijkswaterstaat.
15: Het is een ongewenste situatie vanochtend in die meer dan een uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd. Dat was het zwarte scenario. Helaas is het opgetreden. Maar we gaan kijken wat de rest van het weekend gaat doen.
14: Ja, wie nog naar het noorden wil, doe dat op tijd, want om 9 uur gaat ook de weg in noordelijke richting dicht. Maandagochtend gaat de weg pas weer open. Minister van Volksgezondheid Sophie Hermans heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie.
16: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen, om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en in je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor aan.
14: Ja, een kleine 20 jaar geleden werden vooral Brabant en Limburg getroffen door de Q-koortsepidemie. Tienduizenden mensen raakten besmet en dan meer dan 100 patiënten overleden aan de ziekte. Voor Brabant is al een zorgplan aangekondigd. Of dat ook voor Limburg komt, is nog niet duidelijk. En Formule 1, Max Verstappen start morgen op pole in de sprintrace in Singapore. De Limburger zette vandaag de snelste tijd neer voor George Russell. Zondag wordt de daadwerkelijke Grand Prix van Singapore verreden, de 250ste Formule 1-race van Max Verstappen. In Maleisië won Verstappen vorige week voor het eerst voor dit seizoen. Dat gebeurde na een update van zijn Red Bull. En het weer. Vanavond en vannacht nog buien. Morgen wisselend bewolkt met opklaringen en meestal droog. Het wordt dan opnieuw een graad of 15.
17: Arthur, dankjewel. Wat betreft die A2-afsluiting, de bijbehorende vertragingen... Vallen op dit moment al mee op de A2 een stuk noordelijker tussen Kelpen en Gratum. Dat is dan in zuidelijke richting een kleine 10 minuten vertraging nog. En ook op de alternatieve route, de N276 tussen Maasbracht en Brunsum, valt het mee een paar minuten vertraging.

0: ik zit even de weersverwachting te kieken. Het zou nog zomaar kunnen zien. Net trouwens een little bit of sunshine. De komende dagen nog door de wolken erg gelipt. Ik ben me trainerde vast. Maar ik lees op lanews.nl weer bericht. Overdag wisselend bewolkt morgen. Opklaringen, stapelwolken. Overwegend droog. Tijdelijk vooral in de middag trekt een aantal buien over Limburg. Tijdens zonnige periode wordt het in de loop van de zaterdagmiddag maximaal 15 à 16 graden. We gaan het slechter kunnen treffen in ieder geval. Trouwens, nog even vuur is zaterdag over vandaag gesproken. Het is best een culinaire vrijdag eigenlijk. Vandaag staat namelijk te boek als de Nationale Krokettendag. Ik ga het er straks al even met Dave over. Eigenlijk schandalig dat de razendsnelle spreekbeurt vandaag niet over de kroket ging. Sinds 2014 besteedt deze dag al stitas in het teken van de gefrituurde lekkernij. Nog altijd razend populair. Sommige mensen hebben nog nooit een andere snack besteld, geloof ik. Erik Zwaghoven, ja, die weet wel het een en ander van kroketten is. Namelijk de producent en de bedenker van de Valuas kroket. Hij maakt iedere week zo'n 1500 tot 2000 kroketten.
1: Ja, een goede kroket is een ultieme snack, denk ik. Ja, daar kwam een bevriende snackbehouder. En we hadden allebei een biertje gezocht. Die zegt, Erik, maak eens een lekker kroket. En destijds hadden wij pluurs, dus afsnijzers zeg maar, van ossa's en zo. Die bewaren wij. Toen heb ik van hem een kroket gemaakt. En sindsdien is hij nog steeds klant. En, maar na tegenwoordig leven voor heel Nederland. Hè. Ik bedoel, van Texel tot Maastricht. Ja, dat gaat via Smit Rotterdam, diepvries transport. En die doen we voor onze kroketten. Momenteel zijn we bezig met onze paddenstoelenvars. Dus, dat is nu het seizoen voor. Hè. Er zitten paddenstoelen in van ijs, anijswam, shiitake, eekhoornsbrood, laurier, ui. En dan gaan we even koken. En dan maken we daar een heerlijke paddenstoelenkroket van. De diversiteit dat smaak. De spersekroket is denk ik een van onze bekendste. Maar we hebben een groentecurry en een paddenstoelenkroket en een balkenbreekkroket. Ja, met het seizoen mee. Ik zal je zeggen, beter gezegd, ik eet bijna iedere dag wel een kroket. Ik heb bijna geen dag voorbij zonder dat ik een kroket eet. Daarom zie ik er zo begonnen uit.
0: Ach, ja, ik wil net zeggen, de welbekende schijf van wijf. Hè. Veel vet, vrij van vitamines. Alles is lekker uit de pan met de stekker. Net soort levenswijsheden stonden volgens mij op bordjes in de keuken van Erik Zwaghoven. En terecht, man.
2: Heerlijk.
0: Lekker man, zijn een kroket op zijn tiet. Of iedere dag gewoon. Stuk of 10.

0: destijds voor ChatGPT geen overbodig luxe geweest ding. Met al die brieven van die Janse Baggerband.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Minuut zesteren natuurlijk. Gaan we ondertussen even richting Roermond. Het bisdom Roermond dat krimpt. Kerken die weer aan de eredienst onttrokken. Parochies die fuseren nooit gedwongen. En zelfs de bisschop verhuist van zijn chique residentie naar een appartement. En dan heette dus een beetje dezelfde dilemma's als jij en ik. Namelijk, wat neem ik mee en wat moet weg? Ja, dat is altijd een ideale mogelijkheid om te ontspullen natuurlijk, hè?
2: Het serviesgoed van een van mijn voorgangers, monsieur Lemmes, met het wapen daarop. Stel het doetje, onder leiding van de ster. En dat is een symbool voor Maria. Hier kun je nergens anders mee naartoe. Dit moet bij de bisschop blijven. Maar
3: dit gaat lastig meegenomen worden, toch?
2: Je kunt glas in lood kun je eruit halen en kun je altijd weer herplaatsen. Ik weet zeker dat dat kan. Dus we zullen zien. Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
0: Daar is wat van te zeggen natuurlijk, hè. Aldus de bisschop. Is het heel in ons angstcentraal? Een beetje sentiment naar de film met Frankie Valli.

0: The Source and Candy steekt in hier net in het staartje van LA Vandaag. Dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En als je nou dit weekend of vandaag in de auto stapt, houd er natuurlijk even rekening mee dat die reistijd wel eens even wat langer kan duren.
1: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland.
2: Op 25 verschillende locaties ongeveer over die hele A2.

0: Efendim?
1: Ya yok.
2: Meyve.
0: Oo man. Ne normal. Ne normal. Voor de toekomst is dit natuurlijk wel ontzettend belangrijk.
3: Once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Dit is ja, prachtig.
4: Dat er een huis de lucht in gaat.
5: Ja, uiteraard is het teleurstellend. Met inwoners, buurtbewoners, we hebben er een fantastisch avontuur van gemaakt.
6: Altijd, ik maak gezelligheid. Want verdriet heb ik niet nodig, maar ik maak wel gezelligheid. En dat is het mooiste wat in het leven bestaat.
7: Ik denk dat ze zelf gemaakt zijn en de buitenkant is echt zo super crispy en de binnenkant is echt zo zacht.
8: Leerlingen hebben wel eens een conflictje met elkaar.

0: 1, 2, max 3 per jaar, ja, zeker.
1: En nu zijn het er 7.
0: Nee, er komt geen geboortestop. Nee, nee. Nee. We hebben ook niet voor niks de ooievaars naast de ooit geplaatst hier. Dus,
2: Het is een ongewenste situatie vanochtend in die meer dan een uur file. We hadden ervoor gewaarschuwd.
3: Alles is vanuit de club gekomen.
4: Blijf thuis als je de weg echt niet oproept.
5: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
10: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
9: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de werkzaamheden aan de A2 wordt dit weekend ook Bomix gebruikt. Alleen bij een grondwaterwinningsgebied bij Roosteren komt het omstreden bouwmateriaal niet onder het asfalt te liggen. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan de slachtoffers van de Q-koortsepidemie, die ook rond Limburgse geitenhouderijen de nodige slachtoffers heeft gemaakt. En Max Verstappen staat morgen op pole position in de sprintrace in Singapore. De Grand Prix zelf wordt zondag gereden en wordt de 250ste Formule 1-race voor de Limburgse coureur.
7: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
9: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners, ja, ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
8: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
10: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
8: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakte gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in, omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

seizoen gaat schieten vol. Kuiver gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooi en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgeloten.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.